0: met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21 graden.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui.
0: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: zijn we toch weer. Exact 7 minuten over 6. Een hele goede morgen, Maarten.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. De dinsdag. En dan weet je, één ding hier in de studio. Daar komt het grote rad naar binnen.
2: Het grote rad wordt naar binnen gedragen. Het staat al achter jou. En ja, omdat jij er vandaag bent, ben jij degene die aan het rad mag zwengelen.
0: Ja. Wat een eer. Wat een eer, Maarten. Ja. Wat een eer. Een hele goede morgen. Ook de gloeiwappies natuurlijk. Wees welkom in de L1 WhatsApp. Ja, doordraai dinsdag. Ja, voor mensen die het eigenlijk zo nu en dan wel eens missen. Dan is inderdaad het rad. Dan wordt er aangedraaid. En dan komt er een categorie uit in een van deze tracks. Ja, daar mogen we eigenlijk over discussiëren. Het gaat worden, hè?
2: Nou, we discussiëren niet. De meeste stemmen gelden gewoon.
0: Ja, ja, ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: Is maar dat je het even weet, Steven.
0: Oké. Okay.
2: Maar we beginnen gewoon, net zoals elke dag, met de kalender. En vandaag staat hij op de 25e.
0: Nou, ik ben toch eens benieuwd.
2: Ik ook. Wat staat er op die 25e? Nou, niet heel veel.
0: Oh!
2: Kan ik je melden, niet een bijzondere dag van. En ook geen QR-code. Staat wel natuurlijk de tekst van een liedje op. Kwik in de vol. Kwik in het vat staat er. Van Gerda Meulenbeek en Clara Timmermans. Uit Gelen.
0: Oké. Okay.
2: De wereldstad natuurlijk. Maar verder geen QR-code. We kunnen hem ook niet laten horen. Dus wat dat betreft is het gauw voorbij met die kalender. En Fransje Broekhuizen, ja, die heeft natuurlijk ook een plaatje aan ons gestuurd. En daar staat nu Doordraai Dinsdag op. En dan zie je een. Ja, toch wel space-achtige DJ op.
0: Ja.
2: Met een, die zit aan de draaitafels te klooien. En de letters zijn in het geel. En hij zet erbij Doordraai Dinsdag. We wachten nieuwsgierig af wat Maarten of Stefan het rad laten beslissen.
0: Hm.
2: Dus ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar, Stefan.
0: Ja, is het nu het moment suprême?
2: Oh, moment.
0: Dat kan aan het rad mag gedraaien.
2: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat mag. Ja, ja. Want
0: ja?
2: Fred die zegt ook, goedemorgen, doordraaiende hoofdvolgloeiers. Rad klaar, draaien maar. Het rad beslist. Dus draai maar eventjes. Ik tel af.
3: Willen we een goede zwieper?
2: Sowieso een goede zwieper. Maar ik tel even af, Stefan. 3, 2, 1. Hatsjekidee. En ja, hoor. Het is een ferme sweeper, moet ik zeggen.
3: Ja.
2: Dat doe je goed. Het lijkt net of dat je alles op de kermis hebt gewerkt.
0: Nou, ik ben er wel vaak gekomen, maar
2: niet
0: gewerkt. Wilde ik vroeger trouwens wel altijd, maar ik wilde zeg maar die botsauto hebben met die penning.
2: Ja, ja, ja.
0: Die penning wat er niet in.
2: Gratis penning, hè?
0: Ja, die wilde ik.
2: Waar is je op terechtgekomen?
0: Oh, dat is wel leuk nog.
2: Ja,
0: ja, het past er nog wel bij.
2: Past nog wel bij, ja.
0: Zeker. Zomerhits.
2: Zomerhits.
0: Ja, joh.
2: Oké. Okay.
0: Dus een, heb je iets van een suggestie? Noem het, een zomerhit had zomaar kunnen zijn. Maarten, dubbele punt.
2: Playa Haiti, hè.
0: Of
2: Summer is Magic.
0: Of natuurlijk, ja, ik wil hem bijna niet zeggen, want dan wordt hem dat misschien ook nog. Rutger.
2: Rutger van Barneveld. Maar ja, die staat waarschijnlijk al op de lijst.
0: Oh.
2: Dus ja, dan kun je vinden wat je vindt. Maar nee hoor, ik zal wel even kijken. Maar Zwoede Zomernachten staat volgens mij al behoorlijk in de lijst. Onze marketenster die weet dat natuurlijk sowieso.
0: Ja.
2: Maar ik kan het ook nagaan. Zwoele. Ja hoor, hij staat
0: er. Oh, die staat er al in. Oké.
2: Daar ga je al.
0: Ja. Maar in ieder geval een zomerrit. Nou ja, daar zijn er heel veel te kiezen dus. Laat maar komen via de L1 WhatsApp. Ik ben wel heel benieuwd. Maar het moet wel echt een zomerrit zijn. Hè? Ene waarvan we eigenlijk een beetje gaan zweten, hè? Toch?
2: Ja, dat kan vandaag ook nog wel. Want het is natuurlijk best wel lekker weer vandaag. Goed zo'n 25, 26 graden. Zonnetje is erbij. Dus ik vind het ook wel echt een dag voor zomerrits.
0: Heerlijk, lijkt mij ook lekker. Dus zomerrits, laat maar komen via de L1 WhatsApp. Het is vandaag de volgloeier. Doordraai dinsdag. Het is L1, een hele goede morgen. Met zometeen ook nog Pim en de winnaar. En dit is Boyzone en The Picture of You.

0: uit eigen provincie van Pim. En de winnaar, meer Limburgstalige muziek, vindt ze natuurlijk, hè? Online via pladdenwegradio.nl. En strak om 15:40 in het Limburgse Terken in Hittappen. Ja, Maarten, ik denk, maak even reclame voor het programma, hè? Ja.
1: We zijn nu nog bij de ochtendshow, hoor.
0: Ja, ja, dat maakt niet uit.
1: Hè?
0: Kruisbestuiving noemen ze dat. Hey, zullen we eens even kijken in de L1 WhatsApp? Want het werd aardig druk, want we zijn op zoek naar zomerleedjes.
1: Ja, ja, de mensen vinden de zomerrit zo steeds lekker, hoor. Fred, ja, bijvoorbeeld, die zegt, nou jongens, er is er eentje. André Hazes met De Zomer in Mijn Bol.
0: Heeft de jury alvast gekeken of die er nog in staat?
1: Ja, die staat er al in.
0: Staat hij erin?
1: Fred, de wegenbouwer, kom maar met wat nieuws, man. Dan Fransje Broekhuizen, die kwam natuurlijk al met dat mooie plaatje, hè, van Doordraai Dinsdag. Maar hij heeft ook een lekkere gouden ouwe, zeg maar eventjes, naar ons toegebracht. Een broekje in de branding van Gerard Cox. Ja, dat is altijd grappig. Leuk. En onze secretaresse Monique de Marketenster, die weet zeker dat deze plaat er niet in staat. Dat is Kid Rock met All Summer Long.
0: Yes, ik heb hem erbij geschreven.
1: Ja, goed zo.
0: Hartstikke leuke plaat.
1: En dan gaan we luisteren naar wat Erwin van Ewijk ons te melden heeft op deze Doordraai Dinsdag.
0: Erwin, een hele goede morgen.
1: Dat de zomerrit terecht is gekomen.
0: Ja, dat ben ik toch wel eens benieuwd.
1: Kom maar op, jongen.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
2: En alle goeie appies. Erwin, onderweg naar Nijmegen.
1: Oh.
2: Nou, maar een beetje zand verzet, hè.
1: Ja, ja.
2: Voor de volgende uur, de zomer, zag ik. En het was zomer, want op de reis. En ik iedereen een fijne dinsdag. Werken ze allemaal een radio.
0: Radio. Hartstikke leuk. Staat hij op de lijst?
1: Nou,
0: Maarten?
1: Ik ben meteen aan het checken natuurlijk. Hè? Ja. Want,
0: dat zullen wel plaatjes zijn die zeker te weten te vinden zijn op die Spotify-lijst. Van de
1: nou, zeker. Die wordt ook regelmatig aangevraagd natuurlijk. Hè? Rob de Nijs staat met Het werd zomer er reeds in.
0: Die staat erin.
1: Ja.
0: Is dat een zoemertje?
1: Dat is een zoemertje, inderdaad.
0: Helaas.
1: En dan gaan we eventjes weer richting het Amsterdamse,
0: oh,
1: want
0: leuk,
1: Dion de Amsterdammer is er ook weer. Goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, strijders.
1: Hey.
3: Hey, Dion de Amsterdammer.
1: Ja.
3: Nou, ik hoor dat de rat van avontuur op de zomer is.
1: Ja.
3: Nou, laat mij een Benny Nijman, het is zomer.
0: Oh, lekker.
3: Oh, leuk liedje.
1: Benny Nijman, het is zomer.
3: Lekker Nederlandstalig.
1: Is Rob de Nijs.
3: En voor de mensen, vrijdag is er weer een weekendafsluiting A2 bij Weert. Maar dan weet ik eigenlijk niet of het Noord en Zuid. Dan komen we nog even terug. Of het aan de Noordkant is of naar de Zuidkant.
1: Is gisteren ook nog niet.
3: Trouwens, die dag daarvoor ook bij Meers op de A2.
1: Oh.
3: Dat is donderdagnacht zit ik daar ook.
1: Okay.
3: Dus volgens mij ook een complete afsluiting. Maar ik zal één foto nog doorgeven.
1: Ja, doe dat maar.
3: Dus, ja, die klapper, hè, van de zomerrit aan Benny Nijman, hè. Het is zomer. Ja, oké, radio, daar is een basken.
0: Ik heb er wel door even bij gezet. Benny Nijman, het is zomer. Maar jij bent alweer aan het spieken in de Spotify-lijst.
1: Ja, ik denk dat Benny Nijman, het is zomer. Ik weet niet of dat wel een plaat is, hoor. Want volgens mij is dat gewoon voor Rob de Nijs.
0: Oh.
1: Ik weet het wel zeker.
0: Waar staat hij erop?
1: Rob de Nijs staat erop. Die hebben we net al gehad. Van Ewijk. Dus de zoemer hebben we al gehoord.
0: Dan heb ik
1: hier Roland de Buxemeester, oftewel de man van Monique de Marketenster. Die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Ik ga op deze DDD voor Cliff Richard met Summer Holiday.
0: Hartstikke leuk.
1: En Petra Stroom die zegt, jongens, wat dachten jullie eigenlijk van Andrea Jurgens met Playa Blanca?
0: Oeh.
1: Nou, dat had ik niet verwacht. Maar die zat ook al niet meer in mijn geheugen, maar nu ze het zegt, denk ik van ja, dat is lekker. Mark van Dijk pak ook nog eventjes mee. Die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Op deze zomerse DDD ga ik voor Jan Smit en Marco Zuidmaker met Van Goes tot Purmerend.
0: Oh, leuke plaat. Nou, in ieder geval, ze zijn welkom, hè. De zomerhits in de L1 What?

0: heerlijk op de dinsdag. You're my best friend van Queen. En al onze vrienden zitten in de L1 WhatsApp. Voor de voorgloeier, dit keer de doordraaidinsdag. En het rad is terechtgekomen op zomerhits. Ja, dat vind ik toch wel een van de leukste categorieën als je mij vraagt.
1: Ja, jij staat hier ook nog steeds weer kort om ouwe. Dus jij hebt dat zomerse gevoel gewoon lekker te pakken nog.
0: Zelfs midden in winter denk ik van, goh, de zomer, laat maar komen.
1: Ja, zo is het. En iemand die ook voor de zomerhits gaat is Hansje Dekker. Zeg, goeiemergen allemaal. Het rad beslist zomerhits. Dus ik wil vandaag huren Las Ketchup met de Ketchup Song.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja, die is inderdaad ook leuk hoor. Maar ik moet even meteen checken. Las Ketchup staat nog niet in de lijst.
0: Ah, okay.
1: Patrick Ubachs die zegt, ik wil iets heel anders horen. Namelijk Jo Erens met Komt de zomer weer in het launch.
0: Ah, hartstikke leuk.
1: Ja. En dan is hier natuurlijk Stefan van Inge. Stefan, goeiemorgen man.
0: Een hele goeiemorgen, Stefan.
2: Goeiemorgen.
1: Ah, jong.
2: Stefan en Maarten.
0: Ja. Hallo.
2: Op deze doordraaidinsdag.
1: Yes.
2: Een zomersnummerke, dacht
1: nou,
2: ik vandaag.
1: Ben benieuwd.
2: Nou, dan laat die zomerstralen maar eens komen. Maar ik ga denken aan een hitje van vorig jaar, bij jaar ervoor, Pedro van Jacques Vermeij.
1: Zoiets,
2: wie ze er goed spreekt. Maar ik denk dat je pas wel weet wat
0: zeker,
2: ik bedoel. Pedro. Nou heren, ik zou zeggen een hele fijne dag. Tot morgen en radio.
1: Radio.
0: Wat een chique plaat wordt dat, hè? Pedro.
1: Pedro staat zeker nog niet in de lijst.
0: Heel goed.
1: Gaan we verder met Ruudje Oet Klummen. Die zegt DD dinsdag en het is vandaag zomerins geworden. Dan goorde ik voor Jan Smit met Tranquilo.
0: Oh, lekker.
1: En Anja, ja, die komt toch ook met een lekker zomersnummertje. Ik denk dat jij die wel lekker vindt.
0: Ja, zeker. Ja,
1: toch wel met Club Tropicana.
0: Ja, toch wel een van de zomerklassiekers.
1: Ah, zeker weten.
0: Zeker.
1: En dan het jokertje van Postert. Die heeft natuurlijk weer van alles op de rittenlijst staan. Goedemorgen, jokertje. Kom jij maar eens op met je zomerrit.
3: Goedemorgen, vogelroes. Je bent de joker van Postert.
1: Ja.
3: Ja, vandaag kan ik het even weer wisselen in Romein. Hoboken.
1: Ja.
3: We hebben vannacht in Arsenal moeten blijven staan. Ik kwam niet meer terug met mijn nieuwe. Hopelijk gaat het vandaag maar beter. Het is zomerrit vandaag. Ik kwam voor een oudje. Ome Henk, weet je wat ik wil? Een opblaaskrokodil.
0: Natuurlijk.
3: Daar woon ik voor. Ja.
1: Ah, mooi man.
3: Voor de rest eerlijk mijn werk. Werken ze voor de chauffeurs, houtjes, lijntjes en radio.
1: Radio. En dan gaan we richting het Kulsje land. Want ook daar wordt natuurlijk zomerrits gemaakt. Dan hebben we Kulsje Frans. Zegt voor altijd een schöne goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
1: Of een schöne jullemorgen.
0: Jullemorgen.
1: Hallo Frans.
4: Schöne jongemorgen. Ja. Zomerrits,
1: ja.
4: Kultekreis.
1: Zeker.
4: Deze morgen, dan door Mickey Bruhl. En een liedje bij uitstek voor de zomermonden is voor hem de slager. Buenos dias, Matthias.
1: Aha.
4: Wir sind wieder da.
1: Ja, zeker.
4: Am Strand van Mallorca, wie jedes Jahr. Nou, dat weer dan door Vuurstel, Oosterkultekreis. Deze morgen in de zomerhitsversie.
1: Ja.
4: Ik wens u een schöne uitzending.
1: Dank je, jong.
4: En iedereen die aan loesteren is, een schöne dag. En wie vreusje, als u geraad oma u onderweg, ook natuurlijk. Samen met de Mariezee.
1: Kijk, met de Mariezee
0: samen.
1: Zijn samen weer op stap, hoor, de dames. Wat lach jij, jongen?
0: Ja, ik moet hier zo om opeens werd er iets gezegd over Amsterdam de Mallorca.
1: Ja, ja,
0: ik moest zo even denken aan 10 jaar terug toen ik weer op de Ballerman stond. Daar moest ik aan denken, sorry.
1: Die meneer. Nou goed, dat is de bijdrage natuurlijk van Kulsje Frans. En gisteren was hij er weer sinds lange tijd. Onze deurdraaimonteur, automatische deurenmonteur, Frankie Schultheis. Goedemorgen, man.
5: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
5: Goedemorgen, gloeiwappies. Hij met de Frank Schultheis Bronsen.
1: Ja.
5: De automatische deurmonteur op de dinsdag.
1: Jazeker.
5: Ja, man, ik houd het kort vandaag. Ik heb gehoord in een zomerhit.
1: Yes.
5: Dat gewoon ik voor Dolce Vita van Ryan Paris. Dat vond ik wel echt een zomerhit toen. Man, ik wens je een fijne dag. Zijn uitzending en besmeurgen.
0: Radio. Dolce Vita, staat hij eens op de lijst?
1: Ik ga hem even checken. Want dan kun jij misschien even naar de volgende gaan.
0: Nou, dat kunnen we zeker doen. Henk is ook weer present in
1: Henk
0: de
1: Leenders.
0: Ja, in de L1 WhatsApp. Henk, een hele goede morgen, jongeman.
6: Mocht hij al erin staan, dan ga ik voor de voorpermetu van Sir Alamo.
1: Ja.
0: Oh.
6: Radio, hè.
0: Oh, dat is ook...
1: Ja, hij had twee dingen ingesproken.
0: Heeft hij twee dingen
1: ingesproken? Eerste ben je even vergeten.
0: Oh, sorry hoor.
6: Goedemorgen, Paske en Maarten. Hier Henk de taxchauffeur. Ja. Oh, sorry, Stefan moet ik zeggen. Hier Henk de taxchauffeur. Ja, het rad heeft bepaald.
1: Zeker.
6: En dat wordt de zomerhits. Dan ga ik eens voor de makkers met de zomerzon. Fijne dag in de studio. En we horen ons morgen. Radio.
1: Radio. Ja, inderdaad, die staat er al in. Maar hij had natuurlijk al een alternatief opgegeven.
0: Ja, precies dan. Hartstikke leuk hoor. Die zomerrits die zijn van harte welkom in de L1 WhatsApp. En dat is duien trekken en ja, hartstikke druk, hè, poepiedruk. Nou goed, doordraai erin zag, hartstikke populair, dat weet je. Hey, ja, dit had ook maar zomaar een zomerhit kunnen zijn voor die lijst. Maar die draaien we nu al. Another.

0: uitgelaten sfeer bij de zaak met Toto, Stop Loving You en die zomerhit van Another en 54 Ultra. En Talk to You. Het is de voorgloeier L1 Ochtendshow, 20 voor 7. Een hele goede morgen. Lekker druk in die L1 WhatsApp, Maarten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En daarom gaan we er meteen maar verder mee. Want er zijn behoorlijk wat mensen binnengekomen. Helmut Weissen natuurlijk. Staat normaal gesproken altijd na 7 uur op het dak van Maastricht Hagen Airport om onze weerwaarneming te sturen. Maar nu is hij er ook om een zomerritje aan.
0: Ja, hij wil een heerlijke zomerrit horen, dat weet ik wel zeker.
2: Eén goedemorgen, Stefan en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Doordraai dinsdag, oftewel Triple D-dag.
1: Ja.
2: Nou, het rad heeft beslist natuurlijk de zomerplaten. Dan ga ik voor Carol G met Siantes Conocido. Dat is mijn bijdrage van vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio.
1: Radio,
0: Helmut. Je hoort het. Het is een van mijn van, ja.
1: Ik hoor het al.
3: Siantes, doe je bij de Conocido.
1: Jij gaat helemaal los.
0: Ach,
1: dat
0: man.
1: Zie ik al. Nou ja, goed. Iemand die er ook altijd is René Tummers natuurlijk. René Brunsum. Goedemorgen, man.
4: Goedemorgen.
0: Hallo.
4: Maarten, Stefan, René Brunsum.
1: Ja.
4: Vandaag, doordraaid in zich, daar ga ik toch voor een van de grootste hits. Summer Jam van de Underdog Project.
1: Ja.
4: Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En dus morgen, Radio,
0: hartstikke leuk hoor. Die Underdog Project, Summer Jam 2003.
1: Ja, staat nog niet in de lijst, gelukkig. En dan gaan we naar onze enige echte taxichauffeur. We hebben er natuurlijk meer. We hebben onze vriend Henk Leenders al gehad, ook taxichauffeur. Maar Rob van der Hoven is natuurlijk het icoon van de gloeiwappies als taxichauffeur. Goedemorgen, Rob.
0: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, mannen, met Rob.
0: Hoi.
5: De taxichauffeur.
1: Ja, ja.
5: Ja, ik ben inmiddels vertrokken vanuit Valkenburg aan de Geul richting legerbasis Oorschot bij Eindhoven.
1: Mm-hmm.
5: En dan zegt de Vriekom, dan heb ik een valliescombinatie. En die valliescombinatie die vertrekt vanuit Panningen via Leunen naar Erekieke, Kerkdriel en Leerdam.
1: Zo.
5: En wat de vogeluur betreft, ga ik voor Demus Roesters met My Friend the Wind. Friend en als dat erin zit, ga ik voor Ever and Ever van Demus Roesters. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio.
0: Radio. Nou, eens even kijken in die lijst. Maar
1: ze staan er allebei niet in.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee, dus we pakken de eerste gewoon. Andere taxichauffeur is Remco Levels. Ook al lekker onderweg, denk ik. Goedemorgen, Remco.
0: Goedemorgen, Remco.
6: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
6: Hier Remco, de taxichauffeur. Ja, het rad heeft bepaald.
1: Ja, zeker.
6: Zomerrits. Nou, dan wou ik gewoon voor de Venga Boys met We Going to Ibiza.
1: Dat is ook lekker, man.
6: Ik wens je een fijne uitzending in de studio. En tot morgen. Groetjes. Hoi, hoi.
1: Ja, helaas moet ik zeggen, René... Of Remco, sorry, hij staat er al in.
0: Oh,
1: hij staat er al in.
0: Zijn een zoemertje.
1: Dus Remco, kom nog even met wat nieuws. Fred, die had natuurlijk al de zomer in mijn bol met André Hazes, van André Hazes. Maar die stond er al in. Hij zegt, staat Summer Jam er dan in? Nee, Summer Jam staat er nog niet in. Dus die zetten we nog een streepje erbij.
0: Oh, leuk.
1: En als laatste pak ik ook nog eventjes Jo Oet Heidse erbij. Want die zegt, Jo op een fiets nog een mung. Ik grond voor het liedje De Zomerzon van de Makkers. Maar ja... Ook die. Ik hoor het zoemetje al in de verte.
0: Ja.
1: Staat er al in.
0: Oké. Okay.
1: Ja, zeker. Dus helaas. Jo, ook jij mag nog met een nieuwe komen, man.
0: Nou, suggesties zijn van harte welkom via de L1 WhatsApp. Goedemorgen, de L1 Ochtendshow. Stefan Maarten hier met

0: God drinken, God smeren. Genieten van de beste hits natuurlijk. De zomerhit, daar zijn van nou op zoek, hè? In de L1-ochtendshow tijdens De Voorgloeier. Hey, ik probeer even dat zomerse sfeertje hier in de studio te krijgen. Dus vandaar dat ik zei, goed smeren, goed drinken.
1: Dat komt wel goed.
0: Van een brilletje op.
1: Ah, zeker.
0: Wat genieten.
2: Hey, we hadden Dion de Amsterdammer al in de uitzending.
0: Ja.
2: En die kwam met Benny Nijmen en het werd zomer. En toen zei ik al van, ja jongen, dat kan helemaal niet.
0: Hey, waar aan het zoeken? Wij waren aan het zoeken hier ook in de archieven.
2: We hoeven niet voor te zoeken eigenlijk. Maar ja, we deden het voor de zekerheid.
0: Ja.
2: Want het werd zomer is natuurlijk van Rob de Nijs. En ik zie nu dat Dion terug is. Hey Dion, zeg het eens.
0: Nou.
3: Ja, Stratus, ja. Jullie hebben helemaal gelijk.
2: Ja.
3: Dat de zomer is van Rob de Nijs en dat is toch al erin. Dus ik blijf bij die oude rukken, ben in de naam. Maar doe dan mijn ballenbal eens rond. Dat is ik zeker dat dat van hem is. Ah, doe je wat? Dat voor de tweede bakje.
2: Nou, ik zal je zeggen, Malle Babbe is ook van Rob de Nijs. En niet van Benny Nijman.
0: Dat wist ik zo.
2: Maar die kunnen we er ook in zetten. Gewoon. Malle Babbe doen we er gewoon bij. En dan hebben we hier een dame. Diana. Goedemorgen, Diana.
4: Goedemorgen, Maarten en Steven.
0: Hoi.
4: En dan heb ik nog een, maar ik weet niet de richtige titel.
2: Oh.
4: Summer of 69.
2: Oh ja.
4: En wij het zink. Radio, wat?
0: Nou, Brian Adams natuurlijk.
2: Oh, zeker. Maar dan kijken we meteen of die er al in staat.
0: Oh jongens.
2: Ja, die staat er dus ook al in, hè.
0: Oh jongens, hebben we er een zommetje bij?
2: Ik heb het gezegd, hè. Die lijst, die voorgroeierlijst op Spotify, voorgroeier 2026... die is al meer dan een half jaar onderweg. En dat betekent dat er al heel veel in staat. En The Summer of 69 is ook zo'n nummer. Dus Diana, ook jij kunt natuurlijk met nog iets komen. Maar ik zie dat jij nu ook eentje hebt afgedraaid. Ze had al eerder wat ingesproken.
0: Oh.
2: En volgens mij is die eerdere wel goed. Dus moeten we even luisteren.
0: Oh, ik ben er even helemaal afgeleid. Ik hoor iets. Heb je dat ook? Ben je Spotify luisteren?
2: Ik heb de Spotify-lijst. Natuurlijk, ik check hem altijd om te kijken wat er allemaal in staat.
0: Ja, nee, maar ik denk, wat hoor ik eigenlijk op de achtergrond allemaal? Ik ben hier aan het zoeken onder mijn schuiven allemaal.
2: Wat dat hoef je niet te doen.
0: Nee. Nou, Diana in ieder geval voor de herkansing dan. Hè, welke plaat er nog meer in zou kunnen komen te staan?
4: Goedemorgen, Maarten en Steven.
2: Ja.
0: Hoi.
4: En dan heb ik nog één.
2: Dat is die tweede, die heb je net gedaan.
0: Oh, welke hebben we dan nodig? Ik ben nu helemaal van. Zet die Spotify eens af, Maarten.
2: Die Spotify is.
0: Zet eens af, goed zo.
2: Hij is uit.
0: Ja, goed zo. Helemaal afgeleid door je. Waar moet ik kijken? Want nu ben ik helemaal.
2: Om 6:11 heeft ze ook.
0: 6:11. Oh, die gaan we dan even.
4: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo.
4: Goedemorgen, gloeiwapies. Voor een zomerrit gewoon ik voor Despacito.
0: Kijk.
4: Radio.
2: Ja, Despacito.
0: Kijk, Despacito, daar kwam er nog iets achteraan, maar hartstikke leuk.
2: Despacito staat er volgens mij nog niet in. Ik zit er meteen te kijken. Nee hoor, die staat er nog niet in, dus die kunnen we gewoon meenemen.
0: Nou, die gaat er ook even bij.
2: En dan heb ik hier Dennis Thomas, een goeiemorgen man.
0: Dennis, een hele goeie morgen, jong.
5: Stefan, de luisteraars natuurlijk.
0: Hallo.
5: Mijn bijdrage wordt Becky G en Topic met Sorry Papi.
0: Ah, lekker.
5: Fijne uitzending verder en... Radio.
0: Ja. Wat een goede platen, hè? Ja, Becky zeker. G en Papi. Nou, die gaan we dan zo meteen ook even bijzetten. Nou, kom maar door, hè, met die zomerhits. We zijn benieuwd. Het is L.A. met Simply Red.

0: Wat vinden we ervan? Is dit een zomerhit of een hit in de zomer?
1: Ik vind dit een hit in de zomer.
0: Ja, toch?
1: Ja. Maar ja, Fairground is natuurlijk wel een kermis. Dus op zich zou je kunnen zeggen, het is een zomerrit.
0: Ja, en The Good Man, hè, natuurlijk. Ja. De beat die zit erin. En dat was dan weer een zomerrit. Ja, dat had zomaar in de lijst kunnen staan. Maar goed, die gaan we niet draaien, want die is net op de radio geweest.
1: Zo is het.
0: Hartstikke leuk.
1: Verder gaan we dan met de Volgloeier en Wim Kuipers. Die zegt, doe mij ook maar Andrea Jurgens met Playa Blanca. Dus daar mag je een streepje bij zetten.
0: Oh, dat hebben we dan bij deze
1: gedaan. En Ron die zegt, goedemorgen mannen. Voor de zomerse plaat ga ik voor zomersproetjes van de Rocco Granata. En dan heb ik hier Ellie Veder. En Ellie die zegt, goedemorgen heren. Wat dachten jullie van Bruce Springsteen en Hello Sunshine?
0: Oh, stukken leuk.
1: Ja, zeker. En dan is hij er ook weer bij vandaag natuurlijk. Ook weer links op de bank, denk ik. Ik weet het wel zeker, want hij heeft nog vakantie. Goedemorgen, man.
0: Hey.
1: Michel Bakker, de Barregaander.
2: Goedemorgen. Stefan, Maarten,
0: morgen,
2: vrienden van de gezelligste ochtendshow der Nederlanden. Hier, de Barregaander, met de volgloeien.
1: Ja.
2: Ik zal vandaag te denken aan de Loving Spoonful,
1: ja,
2: met Zomer in the City. Daarmee wou ik volgloeien in Dordrecht, Joostzee. Goed, de Barregaander. Jullie links op de bank supporten. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag. En we spreken ons morgen bij Classic Woensdag.
0: Hey.
2: Dit was de Barregaander voor L1 Radio.
1: Ja.
2: Radio.
0: Radio.
1: En je zou zeggen, zo'n plaat staat al in de lijst. Maar dat is niet het geval.
0: Nee, staat er ook nog niet bij. Hey, we hebben toch wel een aardig opzetje al klaarstaan. Hè?
1: Zeker.
0: En er zijn er een aantal die hebben al in ieder geval iets van dan meer dan één stripje.
1: Ja, dat. Na 7 uur gaan we lekker door met de volgloeier.
0: Dan kunnen er nog meer bij.
1: Deze keer zomerhits.
0: Zo, hé. Niets meer aan toe te voegen.
1: Nee.
0: Helemaal niets meer aan toe te voegen. Wat jij ziet, ja?

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichter Laan door de aangekondigde Duitse tolheffing. En met de tekst "Wie hier parkeert is een aap" probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
3: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
2: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
4: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
2: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler.
5: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
6: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
7: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
8: Wow.
9: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
7: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
9: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
10: Liefde voor Limburg.
11: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight. Het is de volgloeier, Hebe L1. Zes minuten over zeven. Een hele goede morgen. De L1 ochtendshow. Maarten is present.
1: Yes, zeker.
0: Yes, yes. Stefan is present. Yes, yes. En het is hartstikke druk in de L1 WhatsApp.
1: Ja.
0: Voor de mensen die net zijn wakker geworden. Vooral ben het rad gedraaid en het rad steekt op, Maarten.
1: De zomerhits.
0: Ja, nou, dat kennen we alle kanten op met die zomerhits.
1: Zeker. En we hebben ook ontzettend veel mensen die zo'n zomerhit willen horen. Zo bijvoorbeeld ook Ruudje Bouten. Want Ruudje Bouten die is er ook iedere dag bij natuurlijk. En die komt vandaag met de Johnny's en Gert Timmerman en Brandend Zand.
0: Lekker.
1: Dat is eigenlijk een soort van remake, hè, natuurlijk. Maar hij kwam ook met MC Michael G en DJ Sven met de Holiday Rap.
0: Natuurlijk.
1: En toch is hij geswitcht dus naar de Johnny's wat dat betreft. Dan Marlies Zijlstra, die zegt: goedemorgen heren van de L1 Ochtendshow. Goedemorgen, gloeiwappies. Mijn bijdrage aan zomerrits is Zomersproetjes van Rocco Granata. Mijn kleinkinderen hebben er tal van. Groetjes, hoe nog een fris geleen, zegt ze. Peter Meijer dan, zometeen komt hij ook weer voorbij na 7:30 met de weerwaarneming. Maar nu nog eerst eens eventjes met een zomerrit. Hij zegt: goedemorgen Maarten en Stefan, doordraait dinsdag. Ik ga voor Tranquilo van Jantje Smit. En Marco Benda, die komt er ook met een lekker nummer hoor. Echte jaren 70 plaat. Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
0: Heerlijk.
1: En dan heb ik hier Annemieke, de vrouw van Stefan van Dingen. Goedemorgen Annemieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Stefan.
0: Hallo.
2: Op deze doordraaid in de zicht.
1: Ja.
2: Nou, jullie hebben weer een goede raadslag aan het raad gegeven.
1: Ja, zeker.
2: En is bij zomerrit hoe te komen. Nou. En geluid dat het vandaag nog wel lekker weer is.
1: Ja, zeker.
2: Dus, geen probleem meer hier. Ik gewoon dan voor Summer Jam. Ik weet niet of het wel het liefst heet, maar ik hoop dat
1: het... Ja, die staat er
2: nou, in ieder geval een fijne dag.
1: Dank je wel,
2: man. Radio, hoor.
1: Ja, dank je. Dag, Annemieke.
0: En dan, mag ik even de tussentijdse balans opmaken? Die Summer Jam, die staat even bovenaan.
1: Ik zie je naar boven met de dingetjes gaan.
0: Ja, ja.
1: Jean Baudelier, die zegt: goedemorgen, Maarten, Steven voor de volgende. Weet je wat ik wil?
0: Ja.
1: Is een opblaaskrokodil.
0: Ja.
1: De tweede streepje ook,
0: ja, hoor.
1: En hij is weer terug van vakantie. Heerlijk, Stefan.
0: Oh, jongens.
1: De man met de huifkar, Oetbel, heeft net het middeleeuws weekend achter de rug.
0: Ja.
1: André Simons.
0: Oh, daar André.
3: Hey. Goedemorgen, vrienden van de hinreis. Ja. Pascal, Maarten en Stefan, begreep ik.
1: Ja.
3: Meneer de Ui zelf is op vakantie, begreep ik. Ja, dat heb je de vakantie wel metgekregen. Ja, wat een grijp.
1: Nou.
3: Maar Maarten, begint u toch al de Fabius' krant van lezen?
1: Oh, dat ja, ja.
3: Maar goed, wel mooi bedocht. Maar goed, vakantie is goed voor mij. Ja. Ik begin er weer aan. En, ik ben hier wel aan de Maas op vakantie geweest. We hadden een overkappingje neergebouwd.
1: Oh.
3: En daar hebben we heerlijk in vertoefd deze vrije weken. En daar is ons vakantiegeld een beetje aan opgegaan. En we gaan in het najaar een keer naar Parijs.
1: Oh.
3: Ja, een week in de herfstvakantie.
1: De
3: dus we gaan nog een keer wat.
1: Ja.
3: Hey, zomerhitjes, ja, we gaan langzaam de nazomer in.
1: Maar, zeker.
3: Ja, Gerard Cox, dan hoeven we nog niet aan te vragen.
1: Nee, vind ik
3: ook. Een paar mooie dagen. En we gaan maar even naar de Lambada dan.
1: Lambada?
3: Zeg, we huren ons wel van de week.
1: Zeker.
3: Goed zo. Hoi,
1: hey, André. Fijn dat hij er weer is, hoor.
0: Hé, hey, de Lambada, eens even kijken.
1: Strijd al op Belize.
0: Ja, is het een zomer? Helaas.
1: Ja, hij staat er al op. Ja, je mag nog wat anders komen natuurlijk, hè. Roger Kessels dan. Goedemorgen, man.
0: Hallo, Roger.
4: Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Maarten.
1: Hey.
4: Goedemorgen, Gloeiwappies van Limburg. Ik hoor je kort. Ik heur Rob van Hoven uit met Demis Roussos, mijn stem de wind.
1: Inderdaad.
4: Daar sloed ik mee bij aan. Groetjes, radio, Roger.
1: Hoi, Roger. Hoi, hoi, hoi. Zetten we erbij, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, zeker. En dan is hier Marcel. Marcel zegt: wij willen graag de ketchup-song horen.
0: Nou, daar gaat er weer een streepje bij.
1: En Jos Peters neem ik ook nog eventjes als laatste mee van dit blokje. Dat is natuurlijk hartstikke druk. Ik kom zo nog eventjes terug. Jos Peters zegt namelijk
5: Carol G.
0: Hey. Jos, fijne mens.
1: Ja, is jouw vriend meteen, hè?
0: Ja, meteen mijn vriend.
1: Dacht ik al.
0: Nou, ik ben benieuwd. Wat zijn de zomerhits? Geef ze maar door via de L1.

0: Zee in de volgloeier, de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen. Het is hartstikke poepie druk in de L1 WhatsApp. Leuk om te
1: absoluut,
0: zien.
1: Absoluut, absoluut. En we hadden net André Simons al aan de lijn. En net terug van vakantie. Begrijp het allemaal wel. Kwam met het nummer dat al in de lijst staat. André, je bent nog even teruggekomen. Zeg het maar, man.
2: Ja, potverdomme, alles staat er al in met die zomerheid. Staat van het rad af, dat nummer nou. Hey, dan doe maar, gooi ik met Keulse Frans over. Als Bonacera, Señorita, wil zien wie dat hoort. Ja. Het strand van Mallorca.
1: Lekker, man. Ja, daar zetten we graag een streepje bij natuurlijk. Hè. Dat snap je natuurlijk ook wel.
0: Ja, ja.
1: Dan heb ik binnengekregen nog eventjes Remco Levels nog een keertje. Want Remco had ook al een nummer wat er al in stond. Goedemorgen, Remco, zeg maar, man.
3: Ja, Maarten, Stefan. Ja. Ik hoorde dat We Coming To Beat al trend.
1: Ja.
3: Dan wil ik gewoon voor Summer Night City van ABBA.
1: Oh.
3: Ik wens je fijn hoe het ik in de studio aan het opbergen. Groetjes, hoi hoi.
0: Radio, even naar de jury kijken.
1: Die staat er niet in. Nee, dat is een goede keuze, Remco. Dankjewel, man. En dan gaan we naar John. Hey John, goedemorgen, man.
4: Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, goeie wappies. Ik ga vandaag ook met mee voor Adria Jurgens, Playa Blanca.
1: Oh.
4: Maar ik vind van tevoren wil ik iedereen nog een hele fijne dag wensen. En die nog vakantie hebben, hele fijne vakantie. En radio.
1: Radio, ja, dat is mooi hoor. Hè?
0: Oh.
1: Ah, fijn. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, daar komt Sjaak van Neer mee. En Robert Loke, die zegt, ik ga voor Summer Holiday.
0: Van de Cliff.
1: Ja, Sir Cliff. En dan heb ik hier Poolse Frank. Poolse Frank, Gin Dobre, Maarten en Stefan. Lato. Weet jij wat dat betekent in het Pools? Want jij hebt nog steeds die Poolse roots natuurlijk.
0: Ja, nee.
1: Sorry. Je valt wel door de man.
0: Ja, ik weet het.
1: Ja. Lato betekent gewoon zomer.
0: Oh, zomer.
1: Ja.
0: Oh,
1: okay. Van Batjari, die staat er zeker nog niet in, zegt hij. Willen mijn eigen Spotify-lijst, maar niet in die van ons. Dat klopt helemaal, dus we kunnen hem er gewoon bij zetten. En dat is het voor dit blokje wel.
0: Nou, het werd hartstikke spannend in de L1.

0: Het is LA met Rod Stewart en Crazy About Her. Nou Maarten, dat telgram, dat kan ik zo meteen eens bij gaan pakken.
1: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Maar we zijn nog niet helemaal klaar.
0: Ja, daarom.
1: Want we hebben natuurlijk nog een aantal mensen te gaan. Onder andere Lia de Vouwers, die zegt... Jodenburgen, ik gewoon voor Roberto Giacchetti en de Scooters... met I Save the Day, een zonnendag iedereen. En dan heb ik hier Sjakkie Tobbe. Hé hey Sjakkie, goedemorgen man.
2: Goedemorgen. Goedemorgen Maarten en Stefan.
1: Hallo.
2: Met Sjak. Wil een pleetje. Summer Jam.
1: Oh.
2: Heel wat toepasselijk hier in deze zomer.
1: Jazeker.
2: Zal ik zeggen, radio.
1: Radio.
2: Ja, tot morgen.
1: Hey, tot morgen Sjak.

0: Gaat er dan toch even een streepje bij, hoor.
1: En dan zeggen wij altijd... Hey, hey, hey, hey, hey.
2: Hey, hey. Goedemorgen, Maarten en Stefan. Goedemorgen, Gluwappies.
1: Ja.
2: Nou, zomerse plaat in het raad bepaald. Dan ga ik het nog een keer proberen met Os Miranda. Met Vamos a la Playa.
1: Ook lekker, hoor.
2: Goed, maak er een schoenen werk van. Geniet van het mooie weer. En radio, hoor.
1: Radio, hoor. En dus, er komt steeds meer bij eigenlijk. Ja. Harald, koddige Harald, zegt... jongens, wat dachten jullie van Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama? En Marco Hupperts, ja, die zegt... doe mij toch maar, Bolas Matthias, wie ziet wie er daar? Oh. Groetjes van Marco, de hoffotograaf uit Rhede-Ems in Duitsland. Helemaal bovenin is dat. Iedere dag luistert hij weer. Hij heeft ook meegedaan de Heuveland Vierdaagse. Vaste luisteraar ook van de voorgloeier. En tot slot... ja. Krijg ik hier net binnen Marleen van Minnen. Goedemorgen, Marleen
0: van Minnen. Nou, Marleen.
3: Goedemorgen. Ja, ik ben een millennial. Dus het is een lastige keuze tussen Summer Jam of de Ketchup Song. Maar ik ga toch voor de Ketchup Song.
1: Oh.
3: Adieu.
0: Maarten, dan...
1: dat wordt een spannende keuze, denk ik.
0: Gun je me een minuutje of drie?
1: Nou, voor deze keer.
0: Voor deze keer dan. Ik moet even...
1: best een, misschien wel...
0: Een nek-a-nek race dit. Ja, ik ga even tellen met de telraad.

0: And Before I Go.
1: Zweetdruppeltjes vallen van je voorhoofd.
0: Ja, nou ja, pas wel lekker bij de zomer, hè?
1: Ja, maar dat komt waarschijnlijk ook door die inzendingen van vandaag, want het is best spannend.
0: Ja, nou ja, dat hoofdrekenen van mij, ja. Nou ja, scholen zijn begonnen, ik denk dat nog eens een lesje naar groepje 4 moet.
1: Ik ga je helpen.
0: Ja, is het zo?
1: Ik ga je helpen.
0: Jij hebt naar mijn telraam gekeken.
1: Ik heb naar je telraam gekeken, maar er is een verlossend iemand. En dat is Peter Meijer.
0: Ja.
1: Denk ik tenminste.
0: Mm-hmm.
1: Die zegt, ik switch.
0: Hij switcht
1: van Jan Smit met Tranquilo...
0: Ja.
1: naar de ketchup-song van Las Ketchup. Dus,
0: betekent
1: dan weet
0: dit,
1: jij hoe dat zit.
0: Dan weet ik in ieder geval dat ik naar mijn telraam kan kijken... en heel gebiologeerd en je denkt inderdaad... welk plaatje gaat het worden? Inderdaad, dankzij Peter... is dit de winnaar van de voorgloeien van vandaag. Oftewel, de zomerhit-editie van Las Ketchup en de Ketchup Song.

0: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
1: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hey, Raymond!
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterOntharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone!
4: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
5: De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. Volgens onderzoek in opdracht van Nederlandse brouwers komt dat vooral doordat Limburgers vaker goedkoper bier over de grens kopen. Accijns op bier is in Duitsland veel lager. Brouwers vrezen dat een geplande nieuwe accijnsverhoging het prijsverschil alleen maar verder vergroot. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichterlaan door de aangekondigde Duitse tolheffing. Vrachtverkeer zou de tol kunnen ontwijken via wegen in Limburg. De provincie voert daarom al verkeersmetingen uit. Als het nodig is, kunnen verkeersregelaars, controles of tijdelijke inrijverboden voor vrachtwagens worden ingezet. Vaals vreest vooral gevolgen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Venlo maakt kans op de titel Sportgemeente van het Jaar. De gemeente is samen met Den Bosch en Valkenswaard genomineerd. Volgens de jury onderscheidt Venlo zich met Venlo Fit, waarbij sport en bewegen worden ingezet voor onder meer gezondheid en leefbaarheid. De jury bezoekt de drie gemeenten nog en op 23 september wordt de winnaar bekendgemaakt. En met de tekst Wie hier parkeert is een aap probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten en moet aandacht vragen voor de veiligheid van kinderen. Veel effect had de actie nog niet, want gisterochtend stonden opnieuw 5 auto's fout geparkeerd. School, gemeente en wijkraad praten over een oplossing. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Bij een matige oost-zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 26 graden. In Zuid-Limburg blijft het bij wat meer bewolking iets koeler.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Dr. Beat.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier last van. In een campagnevideo lezen ouders van raadsleden haatberichten voor.
2: Maar ik dacht, misschien is het wel goed om je eens wat te laten lezen wat mensen over mij schrijven.
3: Goed stuk vuil, jeetje mina.
4: Pleeg zelfmoord alstublieft. Moet publiekelijk opgehangen worden.
0: Ja, ook de moeder van raadslid Julia Broersen komt voor in de video. Ze vond het intens om dit zo met haar moeder te bespreken.
5: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
0: Ja, bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie.
6: Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e. Dat blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Toch vertellen ze dat niet altijd aan hun ouders uit schaamte of angst voor een boze reactie. De staatssecretaris wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook weet dat de online wereld ook kansen biedt.
7: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
6: Ja, en ook hier begint een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe om te gaan met die telefoon.
0: In Den Bosch hebben inwoners gisteravond van zich laten horen over de asielopvang in Engelen. Ja, de gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen. De plannen leiden al maanden tot onrust in het dorp. Een paar keer moest de ME eraan te pas komen. In de raadzaal ging het er rustig aan toe.
8: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
9: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
10: Geef ons alsjeblieft ons dorp terug. Geef ons alsjeblieft onze veiligheid terug.
0: Al liefst 31 inwoners mochten hun verhaal doen aan de gemeente.
6: Op spinazie, citrusvruchten, zit gemiddeld het hoogste aantal pesticidenresten. Blijkt uit een nieuwe pesticide-eetwijzer. Ranglijst wordt jaarlijks opgesteld op basis van testresultaten van de NVWA. De gemiddelde besmetting met pesticiden blijft nagenoeg gelijk, maar het terugdringen ervan gaat lastig. Terwijl er zeker mogelijkheden zijn, zegt ook deze onderzoeker.
11: Er wordt tegenwoordig vaak gewerkt met UV-licht of met infraroodstralen. Je kunt van alles doen. Alleen, er zit altijd een prijskaartje aan. Of het is nieuw of mensen, boeren zijn er onwennig mee. Dus het gaat allemaal veel te langzaam.
6: Het kabinet werkt ondertussen aan een convenant dat zou moeten leiden tot vermindering van het verbruik van pesticiden. Maar dat wordt tot nu toe door geen enkele maatschappelijke organisatie gesteund.
0: Verder vandaag, Maarten.
6: De KNVB die presenteert om 16:30 vanmiddag in Zeist de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De Spanjaard is de opvolger van de vertrokken Ronald Koeman. De rechtbank in Utrecht houdt een zitting in de zaak tegen een 24-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij afgelopen maart bij een pompstation langs de A1 bij Muiden. En in het Amerikaanse South Carolina wordt de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen gehouden.
0: Het is L1, een hele goede morgen. De L1-ochtendshow met Cameron White.

hit van Cameron Whitecamp en The Kingdom of Fear. Dit is L1, kreeg van de luisteraar trouwens. Van Guido, dankjewel voor doorgeven op de A2 noordelijke richting. Tussen Hoogster en de Echter staat een flitser bij 226.3. Hey, hup, ze nog een plekje vrij in de agenda op zaterdag 5 september. We hebben namelijk in de studio die 4 tickets liggen voor het bluesfestival in Tegelen op 5 september. Die kennen van Dex en blijf luisteren naar L1 en wie weet Max zich kans. Hey, goedemorgen, dit is de L1 ochtendshow, 7:15 met Mooney en de Zero's.

0: Ja, deze had er vanochtend best in kunnen staan. In die volgloeie lijst met die zomerhits. Maar ja, helaas. Maar gelukkig wel op de radio net. Hè. Mooney Dove, I'll Be Loving You. Goedemorgen. Het is de L1 ochtendshow. En het ritueel natuurlijk rond dit tijdstip. Belangrijk om te weten wat we aan kunnen. Korte mouwtjes, korte broek.
1: Dat zit er wel in vandaag. Ja. Hè. De weersverwachting is goed. Ik heb net in het bulletin ook voorgelezen. We zitten rond de 26 graden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is lekker. Het zonnetje, dat schijnt daar lekker boet.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ik ben er al op gekleed.
1: Ja, ik zie het. Ik hup ze korte mouwen aan.
2: Ja, ja.
1: Maar we hebben natuurlijk de weerwaarnemingen. En ik zie me toch bij André van Maris in de grashoek. Lekkere blauwe lucht. Komt-ie.
3: Goedemorgen Maarten en Stefan. Op deze dinsdagmorgen doet de grashoek de weerwaarneming. Ja, een strakke lof weer vanmorgen. Heer en door een vliegtuigstreepje erin. Het is frisjes vanmorgen, maar niet koud. Terug, weinig wind en een zon die er al langzaam weer bij komt.
0: Ah, mooi.
3: Ja, vandaag gaat het opwarmen tot een graad of 24 in de loop van de dag. Dus we kunnen ons weer verheugen op een zomersdagje. Ik wens u in de studio ook een hele fijne dag en radio.
1: Dankjewel, radio. Hè. Dat is dus de grashoek, hè. Iets noordelijker in onze provincie. Zuidelijk, daar zit onze grote vriend Helmut Weisse op het dak van Maastricht-Aachen Airport. En ik heb al een beetje gekeken, daar toch wel wat bevolking te zien, hoor.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leenshow. Hier de weerwaarneming in het hoofdwerk Maastricht Airport. Starten vandaag van Zuidoosten, starten met 11:30 mogelijk weer. Wat goed waarnemers is de stratencumuluswolking, die ook nog een van kleur voorzien is, oranje met gele gloed. Als we dan doorschieten vanuit Zuidoosten, langzaam richting het oosten, ja, zien we op danig die wolking goed waarnembaar. Iets verderop is de opkomende zon ook goed waarnembaar, die vandaag rond 6:39 de reis begonnen is en vanavond rond 20:37 die reis eindigt. We zitten inmiddels al onder de 14 uur. Doorschieten van het noord naar richting het noorden, zogezegd, zien we ook daar die bewolking en wat vliegtuigstrepen waarneembaar. We hebben momenteel een noordoosten matige wind met behoorlijke windvlagen van betekenis. Temperatuur 13 graden, maar door die windvlagen voelt het een stuk kouder aan. Het is droog, beloven we droog te blijven, dus we kunnen het toch opmaken voor een mooie dag, denk ik. Verder wens ik jullie een mooie dag toe, Radioa.
1: Radioa, denk je wel, man. En het zag er wel mooi uit, hoor. Kleurde polken met die door die zon worden aangeschenen. Echt heel erg mooi. Maastricht-Aachen Airport was dat Helmut Weisse. En dan gaan we weer richting het noorden van onze provincie. Want daar is Peter Meijer.
5: Goedemorgen, Maarten Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend weer een prachtige ochtend. Geen wind, graadje of 16, 17... Maar het wordt vandaag een topzomerdag met 27 graden, misschien wel 28 graden. Ja, dat betekent toch veel zonneschijn. Dus als je buiten bent, goed smeren, toch voldoende drinken. En voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
1: Morgen, man. Wat mij opvalt is ook bij Peter Meijer dat er ontzettend veel vliegtuigstrepen in de lucht zijn. En dat lijkt een beetje sluierbewolking, maar het neemt niet weg dat het toch een prachtige dag wordt vandaag, hè?
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, ik ben er al op gekleed. Dat is in ieder geval, dat is in ieder geval al hartstikke fijn. Ja, ik zie op L1 TV ook nog even de weerfoto, hè?
1: Ja, dus van Truus Peters, Heijmans, die Sint-Odiedenberg. Ook daar was veel blauw te zien en ook wat bewolking. Maar het ziet er gewoon poepie chic uit, dat weer.
0: Heerlijk. Het is L1, wat een mooie dag. De L1 ochtendshow hier. Stefan Maarten melden zich met Lex Uiting en Lotte Verpoorten. L1.

0: Bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de LA Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Appen met de jokes. Download de L1-app.
2: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
3: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
4: Speelgoed en koopjes, die vind je natuurlijk op Retail Park Roermond. Bij Action en Toy Champ. Shoppen is fun op Retail Park Roermond.
5: Ik zal shoppen, gratis parkeren.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichter Laan door de aangekondigde Duitse tolheffing. En met de tekst Wie hier parkeert is een aap probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
15: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
14: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
16: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
14: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler.
17: Alleen verkeer op de A2 in noordelijke richting tussen afrit Buddel en knooppunt Leenderheide 20 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Hey Frank.
20: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
19: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
20: Oh ja, joh.
19: Gereedschapkist, meterkast.
20: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
19: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
20: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
21: Top! Jij blijft Bob.
19: Maf Kees.
20: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
22: Goed meegegeven. Van der Hurk. Van der Hurk. En het is raak.
23: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
24: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
25: Brand 3-5 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
26: Stiel Heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Marieke. En can you hear me? Dit is L1, de ochtendshow. En het mooie is dat wij deze week mooie prijzen hebben liggen in onze kluis. En Maarten die steekt weer even bij die kluis van vandaag.
1: Ik ben er vanochtend alweer geweest en ik heb er weer 4 kaarten uitgehaald. Dat zijn 4 keertjes voor het Blues Festival in Tegelen.
0: Wanneer gaat het plaatsvinden?
1: 5 september.
0: 5 september. Ja. Dus alvast 5 september met potlood in die agenda zetten. En dan kent ze dan misschien dat touw. Zullen we gewoon die WhatsApp gewoon al opengooien?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, kent ze gewoon WhatsApp, hè?
0: Precies. Wil ze nou het Blues Festival in Tegelen op zaterdag 4 september? Hey, app dan gewoon even richting de L1 WhatsApp. En wie weet, geeft ze dus wel op die 5e
1: nog. Zeg, ik wil er heer.
0: Precies, met een handje erbij. Misschien een leuk zonnetje erbij. Alles mogen, alles kan. Via de L1 WhatsApp. Ik ben benieuwd. Misschien spreek ik zich wel strakke in de L1 ochtendshow. Met toch wel een van de grotere hits van dit moment. Kwam opeens aanwaaien. Al heel lang bezig in Amerika, maar nu eindelijk een wereldwijde hit van deze Ella Langley. Dit is Choose in Texas. Goedemorgen, dit is de L1 ochtendshow. Just

ochtendshow. Met Kevin DeGraw en Best I Ever Had. Langste file op dit moment in de provincie. Dat is mijn muziekje niet. Is op de A2 noordelijke richting. Tussen Afrit Buddel en Knoopend Leenderheide 15 minuten. En Guido meldt via de L1 WhatsApp een flitser op de A2 noordelijke richting. Tussen Rooster en Echt. 226.3, daar wordt gecontroleerd. File flitser mag je altijd doorgeven via de L1 WhatsApp. Goedemorgen, dit is Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

0: Zo, in die tijd hadden ze nog heel veel tijd, hè?
1: L1 Media Overzicht.
0: Marco Borsato en de dromers zijn van bedrog. Het is L1, een hele goede morgen. Vandaag begint de campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier last van. In de campagnevideo lezen ouders van raadsleden haatberichten voor.
2: Maar ik dacht, misschien is het wel goed om je eens wat te laten lezen wat mensen over mij schrijven.
3: Goed stuk vuil, jeetje mina.
4: Pleeg zelfmoord alstublieft. Moet publiekelijk opgehangen worden.
0: Ja, ook de moeder van raadslid Julia Broersen komt voor in de video. Ze vond het intens om dit zo met haar moeder te bespreken.
5: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
0: Ja, bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie.
6: Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun tiende, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Toch vertellen ze dat niet altijd aan hun ouders. Uit schaamte of angst voor een boze reactie. Staatssecretaris wil daar opnieuw aandacht voor. Hoewel ze ook wel weet dat de online wereld kansen biedt.
7: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen, in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn. En dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn. Maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
6: Ja, en daarom komt er nou een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe ze om moeten gaan met die telefoon.
0: Het kan flink druk worden bij de veiligheidscontrole op Schiphol. Beveiligers staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier.
8: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
0: Ja, morgen wordt dat 5 keer een kwartier. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerder waren daarvoor 5 bedrijven, nu zijn dat er nog maar 3. Volgens de bonden zijn er sindsdien problemen met de roosters, pauzes, verlof en de bezetting.
6: En dan op spinazie en citrusvruchten zitten gemiddeld het hoogst aantal pesticidenresten. Dat blijkt uit nieuwe pesticide-eetwijzer. Deze ranglijst wordt jaarlijks opgesteld op basis van de testresultaten van de NWWA. De gemiddelde besmetting met pesticiden blijft nagenoeg gelijk, maar het terugdringen ervan gaat lastig. Terwijl er zeker mogelijkheden zijn, zegt deze onderzoeker.
9: Er wordt tegenwoordig vaak gewerkt met UV-licht of met infraroodstralen. Je kunt van alles doen. Alleen ja, er zit altijd een prijskaartje aan. Of het is nieuw of mensen, boeren zijn er onwennig mee. Dus het gaat allemaal veel te langzaam.
6: Ja, het kabinet werkt ondertussen aan een convenant dat zou moeten leiden tot vermindering van het verbruik van pesticiden. Maar dat wordt tot nu toe door geen enkele maatschappelijke organisatie gesteund.
0: Ja, verder vandaag. De KNVB presenteert rond 4:30 in Zeist de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De Spanjaard is de opvolger van de vertrokken Ronald Koeman. En de wielrenners in de Vuelta doen in de 4e etappe Andorra aan.

0: Festival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
8: Goedemorgen, dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
9: De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. Volgens onderzoek in opdracht van de Nederlandse brouwers komt dat vooral doordat Limburgers vaker goedkoper bier over de grens kopen. De accijns op bier in Duitsland is bijvoorbeeld veel lager. Brouwers vrezen dat de geplande nieuwe accijnsverhoging het prijsverschil nog verder vergroot. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichterlaan door de aangekondigde Duitse tolheffing. Vrachtverkeer zou de tol kunnen ontwijken via wegen in Limburg. De provincie voert daarom nu al verkeersmetingen uit. Als het nodig is, kunnen verkeersregelaars, controles of tijdelijke inrijverboden voor vrachtwagens worden ingezet. Vaals vreest vooral gevolgen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Venlo maakt kans op de titel Sportgemeente van het Jaar. Gemeente is samen met Den Bosch en Valkenswaard genomineerd. Volgens de jury onderscheidt Venlo zich met Venlo.fit, waarbij sport en bewegen worden ingezet voor onder meer gezondheid en leefbaarheid. De jury bezoekt de drie gemeenten nog en op 23 september wordt de winnaar dan bekendgemaakt. Met de tekst "Wie hier parkeert is een aap" probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten en moet aandacht vragen voor de veiligheid van kinderen. Veel effect had de actie nog niet, want gisterochtend stonden opnieuw 5 auto's fout geparkeerd. School, gemeente en wijkraad praten nog over een oplossing. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Bij matige oost-zuidoostenwind wordt het zo'n 26 graden. Maar in Zuid-Limburg blijft het bij iets meer bewolking koeler.

Jackson en Wannabe Started Something. Dit is de L1 ochtendshow. We hebben nog een aantal kaarten hier liggen. Voor zaterdag 5 september. Namelijk 4 stuks voor het Bluesfestival in Tegelen. Ja, dit kan erbij zijn, hè. En wie? Heel simpel, gewoon even een appje sturen met... Hallo, ik wil erbij zijn. Via de L1 WhatsApp. Het is de L1 ochtendshow. Goedemorgen met Shaboozy en Miles Smith. Dit is Blink Twice.

0: Black Eyed Peas en Where is the Love? Het is L1, goedemorgen, de ochtendshow hier met Maarten Stefan Verzund Procent. Hey, we hebben net opgeroepen, Maarten, om te appen voor de tickets. Hè, 4 stuks voor het Blues Festival in Tegelen. Zeker. Op zaterdag 5 september. Die champagnekoeler die heb je er wel even bij gepakt. Een bekertje met allerlei namen. We hebben gegrabbeld. We hebben geschud, gegrabbeld.
1: Een naam eruit getrokken. En als het goed is, heb jij die nu aan de lijn.
0: Ja, blindelings even een nummer ingetoetst van diegene die we het gaan terugbellen. Sandra, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Sandra.
0: Hallo Sandra, hoe is het?
2: Ja, goed. Onderweg naar werk.
1: Oh, naar werk. Wat doe je voor werk?
2: Ambulancebegeleiding. Bij mensen met een moeilijke, complexe hulpvraag, zeg maar.
1: Oh, dat is best wel een heftige baan, denk ik.
2: Ja, dat geeft wel enige uitdaging.
0: Ah, dus een beetje ontspanning op de 5e, dat kun je wel gebruiken?
2: Absoluut, absoluut. Zeker weten.
1: Hey, ben je een beetje bluesfan?
2: Ja, helemaal.
1: Ja? Doe eens een voorbeeld. Helemaal. Doe eens een voorbeeld.
2: Nou, ik ben met name fan van een bandje wat misschien niet zo heel erg bekend is. En dat is The Leftovers. En daar gaan we regelmatig naar luisteren.
1: Ja.
2: En dat heeft mijn liefde voor de blues nog meer doen versterken, zeg maar.
1: Okay.
0: Maar Sandra, kun je een beetje op blues dansen?
2: Dansen is misschien een groot woord, maar
0: meer
2: bewegen zeer zeker.
1: Ja, dat is wel zo. Ja.
0: Kijk, vraag maar even. Hè. Ik denk dat je kort op blues kan dansen, weet je even. Maar wel hartstikke leuk. Maar Sandra, dus 5 september, staat er al iets in met potlood in de agenda of nog helemaal niets? Of wil je de vulband erbij pakken?
2: Die is nog helemaal vrij.
0: Nou, begin maar eens even te schrijven dan. Van harte gefeliciteerd. Dicht best erbij, hè. Zaterdag 5 september. 4 tickets in den pocket.
2: Super, heel erg blij mee. Ja, dankjewel.
0: De grootste vraag is, ik ken wel vragen bij welk radiostation ze dit heb gewonnen. Maar wie neemt ze met?
2: Dat zou een vriendenkoppel zijn. En het zijn 4 kaartjes, toch?
1: Ja, zeker.
2: Ja, dus die laatste persoon, ja, daar moet ik nog eventjes over nadenken. Maar dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Laat ze maar vooral barbecuen voor je of zo. Komt dat wel helemaal in orde. Hey Sandra, heel veel plezier, hè?
2: Ja, super. Dankjewel en een fijne dag.
1: Hoi.

0: Direct Soldier On en ABBA Take a Chance in de L1 Ochtendshow. Nou, op l1nieuws.nl, ja, het verhaal over de bierverkoop die in onze provincie harder afneemt dan in de rest van het land. Ja, Maarten, die is er even. Maar dan komt hij, een woordgrap, ingedoken.
1: Nou, zeker weten, hoor. Het is toch wel opmerkelijk, want in Nederland wordt er sowieso minder bier gedronken, maar in Limburg spannen we toch wel de kroon. En daar zijn toch wel aanwijzbare redenen voor. En daar komen we zo meteen even op terug.
0: Dat hoor je zo meteen in de L1 Ochtendshow en de lekkerste hits in de morgen van Roan Heijs en Heilig Antonius.

0: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
1: Brand 3-5 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
0: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichter Laan door de aangekondigde Duitse tolheffing. En met de tekst "Wie hier parkeert is een aap" probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten.
10: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
12: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
11: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
13: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
14: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
11: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden.
15: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
16: Wow.
17: Met onder andere Walter Trout, The Sinelli Brothers, Cuban Heels.
15: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
17: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
18: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
19: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
18: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
20: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, €7. En AH donuts, koekjes of muffins.

0: Genesis en Land of Confusion. Een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. Ja, Maarten, we hadden het er straks al over. Het bier en dan de verkoop. Ja, die daalt dan in onze provincie extra hard tegenover de rest van Nederland. Ja, je bent er even ingedoken.
1: Ja.
0: Ja, hoe groot is die daling eigenlijk?
1: Ja, je kunt best wel behoorlijk groot zeggen, hoor. Vergeleken met 2024 bijvoorbeeld is de bierverkoop in Limburg met 23% gedaald.
0: Mm-hmm.
1: In heel Nederland daalt de verkoop ook. Maar in de grensregio's gaat het duidelijk harder. En onze provincie springt er toch echt wel uit.
0: Ja, maar goed, drinken wij dan minder bier?
1: Nou, dat kun je natuurlijk niet zomaar uit de cijfers concluderen. Het gaat om bier dat in Nederland wordt verkocht. Volgens het onderzoek van de bierbrouwers, want die hebben dat onderzoek gedaan, speelt vooral mee dat Limburgers hun bier steeds vaker over de grens halen. Duitsland is dichtbij en daar is het bier echt aanzienlijk goedkoper, hoor.
0: En de prijsverschillen?
1: Nou ja, ik heb even gekeken. Kratje Jupiler.
0: Mm-hmm.
1: In Nederland betaal je volgens de vergelijking tussen ongeveer 18,50 en 21 euro. In België, waar dat bier vandaan komt, kost zo'n krat 16 euro. En als je naar Duitsland gaat, naar de drankhandel, dan betaal je nog geen 14 euro voor diezelfde krat. Als je dicht bij de grens woont en diverse kratten haalt, ja, dan loont zo'n ritje toch wel.
0: Ja, en waar komt dat verschil vandaan?
1: Nou, voor een belangrijk deel natuurlijk door de accijnzen. Dat weten we allemaal wel. Belasting op bier ligt in Duitsland 4 tot 9 keer lager dan in Nederland. En ook België heft minder. Sinds Nederland in 2024 de bieraccijns verhoogde, zie je dus ook de verkoop juist in de grensregio sterker teruglopen.
0: Ja, de Nederlandse brouwers die maken zich daar zorgen over?
1: Ja, ze hebben dat onderzoek gedaan natuurlijk niet voor niks. Ze zeggen, het bier wordt misschien nog steeds door Nederlanders gedronken, maar het geld wordt steeds vaker in die twee andere landen uitgegeven. Raakt volgens de branche niet alleen de brouwerijen, maar ook Nederlandse supermarkten, slijterijen en natuurlijk ook de horeca.
0: Ja, en de prijsverschillen die kunnen nog groter worden?
1: Ja, inderdaad, want het Nederlands kabinet wil de bieraccijns volgend jaar opnieuw verhogen. Duitsland wil bier juist uitzonderen van een voorgenomen verhoging van alcoholaccijns. En België denkt zelfs na over een verlaging. Voor Limburg kan de financiële prikkel om even de grens over te wippen natuurlijk alleen maar groter worden daardoor.
0: Zo, hey. Nou ja, het complete artikel is natuurlijk ook online te lezen via l1nieuws.nl.

0: the broad daylight.
1: Gabriel Rios en The Broad Daylight. Ja, de provincie is filevrij. Wel meldt Guido een flitser op de A2 in noordelijke richting tussen Ooster en Echt. Bij paaltje 226.5 wordt gecontroleerd. Het is de

Somber en Homewrecker. Zo meteen kunt voor even een rondje maken langs Influence in Limburg. En welk Limburgs scheldwoord zit er op deze 25 augustus op de scheldwoordenkalender? Je hoort het zo meteen in de LA ochtendshow. Het is de ochtend met Whitney Houston. I'm Every Woman.

0: bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de LA Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Goedemorgen, dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
7: De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. Volgens onderzoek in opdracht van de Nederlandse brouwers komt dat vooral doordat Limburgers vaker goedkoper bier over de grens kopen. Accijns op bier in Duitsland is veel lager. Brouwers vrezen dat een geplande nieuwe accijnsverhoging het prijsverschil nog verder vergroot. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichter Laan door de aangekondigde Duitse tolheffing. Vrachtverkeer zou die tol kunnen ontwijken via wegen in Limburg. De provincie voert daarom nu al verkeersmetingen uit. Als het nodig is, kunnen verkeersregelaars, controles of tijdelijke inrijverboden voor vrachtwagens worden ingezet. Vaals vreest vooral gevolgen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Venlo maakt kans op de titel Sportgemeente van het Jaar. De gemeente is samen met Den Bosch en Valkenswaard genomineerd. Volgens de jury onderscheidt Venlo zich met Venlo.fit, waarbij sport en bewegen worden ingezet voor onder meer gezondheid en leefbaarheid. De jury bezoekt de drie gemeenten nog en op 23 september wordt de winnaar bekendgemaakt. En bij de tekst Wie hier parkeert is een aap probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten en moet aandacht vragen voor de veiligheid van kinderen. Veel effect had de actie gisteren nog niet, want toen stonden er opnieuw 5 auto's geparkeerd. En school, gemeente en wijkraad praten nog over een oplossing. Het weer in Limburg. Vandaag wisselt wolken en zon elkaar af. Bij een matige oost-zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 26 graden. In Zuid-Limburg kan het wat koeler blijven door bewolking.

0: Lekker dat links-rechts effect, hè?
1: Wordt toen hartstikke hip.
0: Live in Joy en Dreamer in de L1 ochtendshow. Ja, ik ben toch eigenlijk wel jaloers op die vliegensvlugge vingers van Maarten.
2: Hoezo?
0: Ja, nou, jij kan wel wat af, noemen ze dat, swipen. Modern altijd op social media.
2: Oh, ik hou alles in de gaten.
0: Je houdt alles in de gaten, ja.
2: Vooral de Limburgse revolutie. He, want we zijn altijd aan het kijken van wie doet wat op Limburgs gebied. Er wordt natuurlijk ontzettend veel Limburgs gekald hier op de socials.
0: Mm-hmm.
2: En we volgen natuurlijk veel Instagram.
0: Mm-hmm.
2: En een van de mensen die we al weken volgen en die maatloos populair is, is Mikey Remeng. Mikey is ondertussen weer terug van vakantie.
0: Mm-hmm.
2: En is blijkbaar toch op zoek naar werk.
0: Oh, Mikey.
3: Mikey, jij bent op zoek naar een nieuwe job.
4: Ja, Jonne, waarom dik zangers heb ik gezet? Het geld groeit me niet op peruk. Nou, laat maar eens horen wat stoel in de computer opstaan.
3: Nou, Mikey, ik vind jou een perfecte warehouse operator.
4: En hè? Bussen Engels.
3: Magazijnmedewerker, potato potato.
4: En dan had dat direct zo gezegd. Dan had ik die ook meteen verteld. En ik zat werk dit kunt doen, jongen. Ik heb me al jarenlang de ruk kapot gewerkt. Ik wil gewoon ergens werken en niet te veel bewegen.
3: Wat dacht u van in de beveiliging? Misschien als horecaportier?
4: Mikey de Oetsmieter. Ik zeg toch eerlijk, dat liep me wel gaat. Als er dan een ruig kunt doen, hou ik hem zo paaf zo naast mijn statieklok. Maar ja, ik heb wel voorwaardelijk, dus ik weet niet of dat slim is.
3: Ja, misschien iets rustiger op een kinderdagverblijf?
4: Hé, mannen, dan rennen er 20 rond die niet uit, zei je met het gelamenteerd. Dan ben ik binnen 3 dagen riep voor de paas. Ik ben soms al meug van Javetse Liano.
3: Oh, dus u heeft een zoon? Jay Vent?
4: Oh, stop maar. Zeg het te gooi of anders niet. Witse, zak in de strooien, dit gaat toch niks weren. Maar ja, het had zo zeker al lang geroken, joh. Witse, ik kan me nog altijd laten afkeuren. Hoi.
0: Hartstikke leuk, dan Mikey, dan Mikey.
2: Hij was even bij het uitzendbureau natuurlijk. Hè. Je weet hoe het gaat. Je hoort het van die hippe mensen die dan aan die balie zitten.
0: Ja, ja.
2: En dan krijg je Mikey voor je neus. Ja.
0: Gewoon een jongen van de straat, hè. Gewoon een jongen van de straat. Hey, maar buiten Mikey hebben we nog meer influencers en mensen die actief zijn op social media.
2: Natuurlijk, we hebben Sien Oet Venlo. En dat heeft altijd een beurt van de week.
0: Mm-hmm.
2: En het is een paar weken niet erbij geweest, maar nu is er weer truc.
5: Ja, ja, dan zien we weer. Truc van weg geweest met het Limburgs dialect Venlo's woordje van de week. Dat is verkamezeulen. En dat betekent beschadigen. Nou dacht ik altijd dat een kamezeul wat anders betekende. Wat stevig persoon. En een kamezeul. Klinkt niet erg positief, maar dat is wat ik dacht dat het betekende. Om nou van het woord beschadigen verkamezeulen te maken, einde schaam tweeën in dit geval. Maar goed, het zal alweer wat nieuws geleerd. Iets wat beschadigd is gewoon verkamezeulen. Nou, dan weet je dat ook weer. En ik ook. Op naar de volgende week. Als je suggesties hebt, dan huur ik dat heel geer. Want ik vind het lastig af en toe. Joehoe!
0: Joehoe!
2: Ja, verkamezeulen.
0: Ja, dat waren verkamezeulen.
2: Is zich dat ook?
0: Nee.
2: Nee, we kennen dat wel.
0: Oké. Okay.
2: Verkamezeulen. Ik ben benieuwd of mensen dat ook in hun eigen dialect hebben. In het Suur bijvoorbeeld.
0: Kan me dat zeggen, ik heb geen idee.
2: Nee, dicht niet. Hè?
0: Ik heb geen idee.
2: Ik ben van het Suur, hè.
0: Ja, ja, precies. Maar als er een zuidelijk woord is voor kamazeulen. Wat wordt het?
2: Kamazeulen.
0: Ja, geef het even door via de L1 WhatsApp.

0: Madonna en Open Your Heart. Kom eens al, ja Maarten, ik vroeg me net af. Wat betekent dat voor in Parkstad misschien daar ook wel een...
1: Daar hebben ze niks voor, wel.
0: Nou nee, dat dacht ik, dat denk ik dan maar zo. Ja.
1: Sorry. Het maakt toch wel veel los, het woordje camisol.
0: Ja, ik heb even gevraagd in de L1 WhatsApp om even input te geven. Nou, er komt een mail binnen. Dat is wat anders. Even kijken in de L1 WhatsApp. Annemie is erbij. Een hele goede morgen, Annemie.
2: En hier weer. Dat betekent ook de boel kapot maken of de boel erheen gooien. Oh. Verrenoveren.
1: Ja, verrenoveren. Ja. Dat zeggen we ook wel hoor, Ingemeng.
0: Is dat zo?
1: Verrenoveren, ja, okay. Zeker. Ja.
0: Nou, toch wel eens even benieuwd of er in Parkstad dan ook een suggestie is. Dus even kijken bij Frank.
3: Ja, voor Kammerzullen hier in de Parkstadregio. Ja. Ik kom dan uit Kerk hoor. Ja. Maar ik weet vroeger, ik voor Kammerzullen ligt alleen één. Dat betekende toen, dat kiest alleen een flinke tik voor mij.
0: Ja.
3: Of dan hebben ze flink voor Kammerzullen. En dan hebben ze flink in elkaar gehouden. Het is hier weer een ganse andere betekenis, natuurlijk als een Venlo.
0: Ja, ja, ja.
3: Groetjes, hoi.
0: Hoi, dankjewel Frank voor de input.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, we hebben nog meer binnengekregen via de L1 WhatsApp.
1: Ja, Stefan Troket die zegt, verkammen zol ik, verknauw dich ein.
0: Ah.
1: Ja, dat zal toch wel een beetje hetzelfde verlengde liggen wat Frank net zegt. Mm-hmm. Hoor. Dus, Jean Rossel uit Maastricht, ja, die zegt in Maastricht, zeggen we dat allemaal anders. We kennen dit anders in Maastricht, zegt hij. Hij stuurt ons een stukje van het woordenboek mee van Maastricht. Er staat wel camisol, camisole, camisulke, camisol, camisole. Dat staat er allemaal bij, maar er is nog geen betekenis gegeven in het Maastricht.
0: Ah, oké, okay, nou ja, daar ben ik
1: dan toch wel. Dan ben ik toch wel benieuwd. Ik heb even Jean gevraagd, wat is dan de betekenis volgens dich in het Maastricht?
0: Nou ja, ik ben benieuwd. De input is van harte welkom hè, via de L1 WhatsApp. En voor Maastricht gesproken, strakke Lucas en Steve. Oet inderdaad Maastricht en Oet Venlo is dit moederheld. En de ster bij alleen.

0: L1. Ja, het gaat hartstikke hard nog steeds in de L1 WhatsApp. Ja, Guido had ook nog even een audio-appje ingeschikt. Guido, een hele goede morgen, jong.
1: Ja, dat is authentiek in Maastricht en Herwerdichter natuurlijk. Een camisole of camisoletje is een vest. Ah. In Nederlands taal is dat een vest. V-E-S-T. Dus een kledingstuk. Een kledingstuk. Dus niks met te houden, niks agressiefs. Gewoon een heel simpel get wat ze aantrekt.
0: Oké, een vest maken.
2: Dat is dus ook wat uiteindelijk Jean Rossel mij laat weten. Vest. Precies. Betekent het gewoon. En dan heb ik hier Mia Deumens nog. Die zegt van camisole in het Schilvens plat, oftewel schinveld, betekent het toch echt afranselen. Dus toch wel weer dat agressieve erin. We beginnen schoenendag, zegt ze
0: nou. Wie ziek is dat toch? Het is L1, zometeen over dialectwoorden gesproken. Zometeen hebben we de scheldwoordenkalender.
2: Ja, ik heb hem al voor me liggen.
0: Oh ja, is het echt een pittige voor mij?
2: Nou, het is er einde voor dicht. En we kennen dat woord niet in het noorden of in het midden. Denk ik. Ik heb er nooit van gehoord.
0: Daar ben ik wel eens benieuwd dan. Maak me alvast klaar. Lucas en Steve zijn hier en Letters.

0: Lucas en Steve en Letters BLA. Nou, die kalender die ligt al voor Maarten. Dat ook wel eens even benieuwd, die Scheldwoordenkalender. Kom maar op dan. Kom er maar op.
1: 24 augustus, dat is toch goed, hè?
0: Dat is de dag van vandaag.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, dan hij ligt maar vast.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Zeeknellis.
0: Zeeknellis. Ben ik een zeeknellis, ja, echt waar?
1: Niks op alle slakken zout.
0: Nou, hé. Hey.
1: Maar dat valt niet met, hè? Valt met.
0: Eerder zoeken. Hé, dit is L1. Zometeen een goede regio met Lucas.

0: luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichter Laan door de aangekondigde Duitse tolheffing. En met de tekst "Wie hier parkeert is een aap" probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ervaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 26 graden. Dit.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: B
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
14: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Chris Warren met Before You Leave Me, een nieuwe uitzending van Route Regio op dinsdag 24 augustus. En we komen in de hele provincie, want we beginnen in Amerika. Het Limburgse Amerika dan natuurlijk wel om te verstaan, want daar stopt de huidige uitbater Stephanie van der Pal na 5 jaar met het café. Het café is een bekend dorp, bekend ontmoetingsplek in het dorp. En het zoekt dus een nieuwe eigenaar daar, het groot ontmoetingscafé. Dus ja, wie daar een nieuw café wil gaan runnen, of ja, eigenlijk een café wat al bestaat, maar misschien wil hij altijd al een café onderhouden, dan kun je dat daar gaan doen. Dan gaan we verder naar Kessel, want daar is zaterdag 5 september de 5e editie van Kessel en Eijks Pleinfestijn op de markt. Het is een hele dag vol met muziek, spellen en optredens op de markt in Kessel. Nieuw dit jaar is heel Kessel bakt. Mensen die het gratis festival bezoeken kunnen in 3 leeftijdscategorieën hun baktalenten laten zien en het tegen elkaar opnemen. Dus het wordt ook nog eens een heel smakelijk festival dan. En we eindigen in Bingelraden, want daar wordt komende zaterdag 29 augustus alsnog de hardloopwedstrijd De Buffer Run georganiseerd. De hardloopwedstrijd kon eind juni niet doorgaan vanwege de extreme hitte. Maar komende zaterdag is de hardloopwedstrijd voor alle zekerheid na de ochtend verplaatst. Natuurlijk een heleboel goede muziek vandaag in Route Regio. Laten we maar eens beginnen met deze plaat die wel lekker past op de dinsdagochtend. The Grammar is Live, hier live in de Route Regio op L1.

0: Marshmallow Moonshine uit Venlo met Tours hier in de Route Regio. We blijven nog even bij de Limburgs gemaakte muziek. Ja, we gaan dan toch weer naar het Limburgstalige, maar wel een heel ander soort stijl. We gaan het namelijk eens even hebben over accordeonist Dwayne Verheyde, want hij veroverde Mexico met zijn Tex-Mex muziek. Hij ging van Montfort naar Monterrey en weer terug. Maar nu speelt hij met zijn band Dwayne in het dialect en heeft hij een beetje het beste van beide werelden gecombineerd. Sjoerd van Heugden gaat met Dwayne op een muzikale en persoonlijke reis en pendelt daar aan tafel tussen Limburgs en Latijns-Amerika. Want de liefde voor Tex-Mex muziek werd voor Dwayne met de paplepel ingegoten. Zijn vader was groot fan van de wereldberoemde accordeonist Flaco Jiménez.
1: Ja, hij verhuurde dat elke dag. Elke dag tours in de auto, als we op vakantie gingen, echt overal. Dus ik heb dat letterlijk met de... Ja,
2: De soundtrack van die jeugd was een hele vrolijke Tex-Mex muziek.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja.
2: Maar meestal gewoon jongere lui zich een beetje afzetten tegen de muziek van hun pap of hun elderen of wat dan ook. Maar voor dit wordt het... Het tegenovergestelde, gewoon een liefde wat ontstond.
1: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, dat zei ze goed. En wie ik 7 was, toen kreeg ik... ik word 6 en toen wilden ze me gaan met muziek op blokfluit. Ja, goed, dat werden hem dus niet. Op een gegeven moment ging dat van blokfluit naar weer dat peperfluit. En ik kreeg daar geen geluid uit. En ik zeg, ik wil een accordeon. Ja, dat kunnen voor de gier niet geven, die laatste. Dus moest ik op accordeon. En dan word ik 7 jaar, dan kreeg ik mijn eerste accordeon. Tot mijn... 15e. En toen ben ik overgestapt op hetgene wat ik nu doe. En dat is, zeg ik ook gewoon accordeon tegen, maar eigenlijk is het trekharmonica. Wat wil dat zeggen? Dat is een accordeon in en uit trekken. Doe je dus hetzelfde geluid. En maar met een trekharmonica is dat diatonisch. Dus je trekt net zo wie een mondharmonica. Ja. Blazen zo je andere geluid. Ja, zo is dat die ook.
2: Ja.
1: En dat heb ik me toen wel zelf geleerd. Want de woorden nemen ze in Nederland wat daar les in gaf. Dus dat, ik moest wel. Dus video's kijken van Flaco, hè, mijn grote held. En cd's luisteren. En Dobby Pop. De wat dan nog een soort nervenstong van... Hey,
2: dat klopt niet.
1: Dat klopt niet. Luister dat nog eens. Ja. Dat duidt dat niet zo. Ja, en ik weer luisteren en weer truc spullen. En op een gegeven moment, weet ik nog dat pap een keer zei van... luister, en dat wordt een heel moeilijk liedje onergens. Hij zei dat als ze die plaat precies... Maar precies, hè? Niet, hè?
2: Een beetje, maar echt exact.
1: Hetzelfde speels... Geef je 10 gulden. Of euro's wordt het misschien toen de weg nu. Euro's. Geef je 10 euro. Dat hij dat vuurde op een gegeven moment, heb ik die bal gekregen. Zeg maar pap, en nu ben ik daar blij mee. Dat ik dan nu weer terugdenk. Dat pap, dat wordt zelf ook muzikaal. Muziek zit ook in de familie. En pap, dat hij altijd dus zo streng wordt. Van nee, dat is noester. Dat doet hij dan niet. Hij speelt toch gaat anders. Luister nog eens. Nu ben ik daar blij mee. Want dat me doet eindelijk wel... ja, gebracht het, ja, of gemaakt, ja. Weet ik niet wie, of ervoor gezorgd dat ik nu speel wie ik speel, had ik het zo zeggen.
0: Ja, Dwayne is dus te gast in ons programma Onder Vier Ogen vanavond om 5 uur te zien op L1 TV en ook terug te kijken op het YouTube kanaal van L1 Nieuws. 1-1-L-1.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: 10:30 geweest, de Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemeijers.
5: Het Laurentius ziekenhuis in Roermond en Maastro in Maastricht hebben meegewerkt aan een internationaal onderzoek naar een nieuwe behandeling van endeldarmkanker. Daaruit blijkt dat een zware operatie vaak kan worden voorkomen met bestraling en chemotherapie, zegt een van de onderzoekers.
6: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
5: Bij bijna 8 op de 10 patiënten kon de endeldarm behouden blijven. Resultaten hebben inmiddels geleid tot aangepaste behandelrichtlijnen in Nederland. De man die vrijdagnacht door een agent werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar raakte bij het incident gewond aan zijn been. Wat er precies gebeurde is nog steeds niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen wie de man zou hebben bedreigd of geprobeerd zou hebben te vermoorden, maar hij blijft voorlopig wel vastzitten. De kerkraadse schrijfster Anja Niewiera bestormt binnenkort de Amerikaanse boekenmarkt. Haar bestseller De Camino verschijnt daar op 24 september... Van de thriller zijn inmiddels 800.000 exemplaren verkocht. Het boek won onder meer de NS Publieksprijs en was in 2024 het best verkochte boek van Nederland. De Camino wordt ook verfilmd. De serie moet volgend jaar op televisie komen. De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. Volgens onderzoek in opdracht van de Nederlandse brouwers komt dat vooral doordat Limburgers vaak goedkoper bier over de grens kopen. Accijns op bier is in dat land veel lager. En brouwers vrezen dat een geplande nieuwe accijnsverhoging het prijsverschil verder zal vergroten. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Bij matige oost-zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 26 graden. In Zuid-Limburg blijft het bij meer bewolking iets koeler.

0: combinatie met Italiaanse en rockmuziek. Dat klinkt wel lekker, hoor. Hier ben alleen in Route Regio. Ik was de afgelopen periode flink wat spullen aan het verkopen op een marktplaats. Vindt het in de Facebook Marketplace. En daar was ik heel toevallig een gokkast aan het verkopen. Vraag me niet hoe dat kwam, want dat is een veel te lang verhaal voor de radio. We waren een gokkast aan het verkopen. En dat was zo'n fruitmachine. Een echte gokkast, eigenlijk zo'n stereotype gokkast zoals je ze kent. Van allerlei plekken, cafés enzovoort, om te zeggen. Dan kwam er een meneer op af en die bleek nou dat hij zijn eigen gokkast wilde terugkopen. Waarom? Hij zag namelijk een sticker op die gokkast die wij er gewoon op hadden laten zitten. Ik en mijn familie. En dat bleek nou, hey, die is van mij geweest, die gokkast, schreef hij online. En dat vond ik toch wel heel erg apart. Hij herkende het aan de sticker tot het echt zijn fruitmachine was geweest. En hij was heel erg enthousiast om zijn eigen gokmachine terug te kopen.
1: Hij had eigenlijk spijt.
0: Ja, hij had spijt dat hij hem had verkocht. Maar ja, het heeft hem wel 20 jaar toch weer geduurd dan. Dus hij wilde hem na 20 jaar gewoon weer terugkopen. Hij was er heldig van overtuigd. Ik heb die sticker erop geplakt, had het hele verhaal erbij.
1: Ja, ik kan ook zeggen, het was een jeugdzonde van hem.
0: Ja, precies. Ja. Hij was verzamelaar en hij wilde toch specifiek deze gokkast weer terug hebben. Dus dat was eigenlijk wel een hele leuke aanvaring op zo'n online verkopen platform. Heb jij nog wel eens wat grappigs meegemaakt?
1: Nou, wat grappigs niet, maar wel iets waarvan ik denk van, ik had ooit een keuken te koop op Marktplaats. Ja. En foto's en alles erbij gezet. En er kwamen ook wel mensen op af. En die boden ook een bedrag. En die zeiden, nou, we komen dan en dan ophalen. Oké, een vriend van mij zat op een andere verkoopsite te kijken. Daar stond ineens mijn keuken met mijn foto's te koop.
0: Okay.
1: Voor een heel ander bedrag natuurlijk. Voor veel duurder dan dat ik hem verkocht. Ja. En toen kwamen die mensen om die keuken op te halen. En toen zeiden ze van ja, dit mankeert eraan en dat mankeert. Was een keuken die gewoon gebruikt was. Hè?
0: Ja, ja.
1: En dit mankeert, dus dat willen we niet betalen, we willen dat betalen. Ja, en toen wisten wij dus dat zij op die andere verkoopsite die keuken al aan het verkopen waren. Zelfs al verkocht hadden waarschijnlijk.
0: Oh, op die manier.
1: En toen heb ik gezegd, de koop gaat niet door.
0: Nee, dat kan me voorstellen.
1: En toen hadden zij pech.
0: Ja.
1: En toen heb ik zelf de keuken maar afgebroken en naar de stort gebracht.
0: Ja, inderdaad. Dat is dan ook een tussenoplossing daarbij dat komt. Maar ja, dat is toch altijd wel een apart iets, hè? Zo'n online koopplatform. Ja. Daar levert altijd wel goede verhalen op. Dus dat is wel de vraag van vandaag. Heb jij iets aparts meegemaakt op een online verkoopplatform? Facebook Marketplace, Marktplaats, Vinted enzovoort. Deel het met ons op de L1-app. Dat kan van alles zijn. Positieve verhalen dus. Of iemand die een beetje probeert te belazeren wat je dan doorhebt. Die online verkoopplatform. Dat is altijd wel goed voor wat grappige verhalen. Dus we ontvangen ze graag via de L1-app. Dan gaan wij in de tussentijd luisteren naar Ed Gravé uit Berk aan de Maas. Hier in Route Regio op L1.

0: Regenboog van Ed Gravé hier in de routeregio op L1. We gaan nog maar eens even naar een kinderboerderij. En dat in Maastricht, want het tekort aan vrijwilligers begint bij verschillende kinder- en zorgboerderijen in Maastricht behoorlijk te knellen. Bij On the Cubbus hebben ze er bijvoorbeeld nog maar eens 4 dierenverzorgers. Een paar jaar geleden waren dat er 10, zegt Rick Stultiens van de boerderij voor de camera van Streekomroep 1 Zuid.
1: Toen deze boerderij in de jaren 80 is opgericht, toen zijn er ook heel veel vrijwilligers bijgekomen. En die hebben eigenlijk tot nu altijd heel goed gewerkt. Maar ze worden ook ouder, kunnen het werk niet altijd meer even goed aan. En daarom zijn we dus op zoek naar een aantal jonge, nieuwe vrijwilligers. Voor de dieren heeft het op zich niet direct gevolgen. Het houdt gewoon in dat ik mijn werkzaamheden in het weekend moet doen. En dat is voor de cliënten waar ik mee werk natuurlijk nadelig. Want dat houdt in dat ik door de week vrij moet nemen.
0: Aanstaande donderdag is er een avond waar geïnteresseerde informatie kunnen krijgen. En hopen de boerderijen nieuwe vrijwilligers te vinden. Vooral mensen die in het weekend de handen uit de mouwen willen steken.
1: Nou, de vrijwilligers hier op de boerderij die zullen voornamelijk echt het stukje dierverzorging op zich nemen. Want in het weekend zijn de cliënten vrij. En dat houdt dus in dat de vrijwilliger gewoon echt alleen maar de tijd voor de dieren zal besteden. Dus dat houdt in het verzorgen van de dieren, dus vers water, schoon eten, noem maar op. Wij zullen de vrijwilliger natuurlijk heel goed inwerken. En mocht de vrijwilliger het niet vertrouwen als hij ergens tegenaan loopt, dan kan hij altijd een van ons bellen, want we zijn zo heel snel hier.
0: Ja, dan zoeken ze dus vrijwilligers. Nou, als je niet vies bent van een beetje stro aan je broek, de dieren in Maastricht kunnen dus nog wel wat extra handen gebruiken. Altijd leuk onder de diertjes zijn.
2: 1. Dit is L1.

0: Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra. Hier zit dan die soort van verborgen boodschap in of zo. Het schijnt dat het verhaal te zijn bij die platen natuurlijk. Het is alweer bijna 5 voor. Dat betekent dat we doorgaan naar het dagelijks item wat de meezinger betreft. Stuur vooral je suggesties weer in. Daar zijn er gisteren ontzettend veel van binnengekomen. Want gisteren was het thema nacht. Afgelopen vrijdag was het thema zomer. Toen kwam er Summer Nights uit. En vervolgens gisteren en hebben we dus nacht Summer Nights gehad. Van John Travolta onder andere en Olivia Newton-John. Dat was de plaat die gisteren gedraaid was. 2 keer een John dus. Dus het thema voor de nieuwe meezinger dacht ik... ja, het is niet echt een thema, maar meer een naam. He, John Travolta en Olivia Newton-John. Misschien doen we dan het thema maar moeten maken nu. John, dus een meezinger van een John. Voor een John, over een John, door een John enzovoort. Noem het maar op. Kun jij een plaat verzinnen die over John gaat... die door een John gemaakt is... Kan van alles zijn, stuur het vooral door. Moet dus wel een vrolijk, positief, meezingbaar liedje zijn. Dus een John Tana, een Elton John. Die maken allemaal wel meezingers, kunnen we wel stellen. Dus stuur ze vooral door via de L1-app en het liefste natuurlijk via een audio-appje.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die verzutsche, het kum in de show. Hey, ben je goed, regie?
2: Yo! Dit is L1.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Laurentius ziekenhuis in Roermond en Maastricht in Maastricht hebben meegewerkt aan een internationaal onderzoek naar een nieuwe behandeling van endeldarmkanker. Daaruit blijkt dat een zware operatie vaak kan worden voorkomen met bestraling en chemotherapie. De man die in de nacht van vorige week donderdag op vrijdag door een agent werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. En de bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras De Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
13: Is Route Regio.
14: Dit is L1.
15: L1.
13: Route
15: Regio.
13: Lucas.

0: ABC met The Look of Love. Hier in de routeregio op L1. Lekkere plaat hoor, hier terug naar de uitzending. Moeten we maar eens even gaan hebben nog over Dwayne. Want we hadden het eerste uur van routeregio al even over Dwayne. En we hebben geluisterd naar een stukje uit Onder Vier Ogen. Het programma van L1 wat vanavond om 5 uur te zien is op televisie. En op het YouTube kanaal van L1 Nieuws. Daar is dus vandaag Dwayne Verheyden in te gast. Hij veroverde Mexico met zijn Tex-Mex muziek. Komt uit Montfort, verhuisde naar Monterrey. Maar is vervolgens weer terug verhuisd naar Limburg. Dus een beetje het beste van beide werelden heeft hij meegepakt. Sjoerd van Heugden gaat met Dwayne in Onder Vier Ogen dus in gesprek over zijn muzikale en persoonlijke reis. En zitten we daar een beetje tussen Limburg en Latijns-Amerika dus. Dwayne woonde dus jaren in Mexico. Was er razend populair en ontmoette daar zijn vrouw. Toch verhuisde hij terug naar Limburg. En hij vertelt dus aan Sjoerd voor welke keuze hij dat stelde.
1: Ik ken ze twee dingen door. Ik denk of echt gewoon verder, wie ik dat altijd heb gedaan, Spaans en een beetje Engels. Hè? De internationale gewoon eigenlijk de Tex-Mex wie het is. Of ik maak een hele grote stap, want dat hoort wel voor mij. En ik denk of de geest in het Limburg zingen. Maar ik vond het altijd super chic en mooi klinken met het Spaans te zingen. Vind je nog steeds trouwens hoor. Ik denk, als ze het niet verstaan. En dan wil ze toch een beetje kijken, alle publiek. Maar probeer ze gewoon een beetje naar de jeugd te richten, toch? Ja, jeugd is de toekomst. Als ze het niet verstaan, dan stuif ze eigenlijk al met 1-0 achter. Dus ik denk, ik ga Limburgs en dan ga ik zelf liedjes schrijven.
2: Want de hubs dus Limburgse nummers, nu uitgebracht, ben je op aan het treden. Is er met dan dat Spaanse verdicht, is dat verdwenen? Is de Tex-Mex nu uiteindelijk toch een beetje uitgevaren? Of wie moet ik dat zien?
1: Nee, dat toch niet. Maar ik schreef mijn eigen nummers. En dan in het Limburgs. En moet ik zeggen, ook wie een van onze eerste singles, Tom is altijd te laat bijvoorbeeld. Of Limburgs is mijn bloot. Dat is toch het gans anders zoals wat ik gewend ben. Maar ik heb het zelf geschreven, dus het is 100% Dwayne-wet. Maar goed, de Tex-Mex, ik bedoel, de meneer van accordeon spelen is niet verhangerd. Ik kan dat nog even goed heel graag horen. Ik bedoel, dat zal ik altijd chic vinden.
2: Weet je wat nu te gek zou zien? De hubs hier heel vaak opgetreden met Tex-Mex muziek. Hè, in het Spaans en met geworden Engels ertussendoor. Ja. Zou te gek zien als ze nu in Mexico in het dialectkoers gaan optreden.
1: 100%. Als ze ons weer boeken voor een nabije toekomst, dan spelen we dan een paar Limburgse pleitjes. 100%.
2: Want is het definitief verdicht, dat dialect? Of is dit misschien ook gewoon een fase?
1: Nee. Dit kan ook geen fase meer zijn. Kijk, op een gegeven moment moest ook voor zichzelf, maar ook naar het publiek toe, de moest wel duidelijk hebben van wie ben ik en welke boodschap wil ze overbrengen, snap ze? Dus ik heb toen, dat werd zo als het goed, dus ook ben ik in de kerpiedig geweest. Ik hoor ik net terug, had ik in één pleitje in het Nederlands gemaakt. Weet ze dat nou?
2: Ja, weet ik nog, ja.
1: Maar toch voelt dat niet als mij. En toen heb ik gezegd, ik ga Limburgs. Limburgs en nog een beetje Spaans erbij. En dat is dan De perfecte mix voor mij. Dat is gewoon tacos met frikandellen erin of zo. Ik weet het niet.
2: Dat is natuurlijk ook een beetje lastig in die zin om dat te doen wat dichtbiedig ligt. Maar ook gaat het doen wat lui willen loesteren of er naartoe komen. Want die docu waarvoor ik toen te gast word en dicht heb leren kennen, ging over notabene een dialectband op zoek naar succes boete Limburg. Want in Limburg kent iedereen dicht. Maar gang eens in Amsterdam staan.
1: Ja.
2: In het Limburgs dialect, Roonaise is het gegeven. En Lekse Uiting is het gegeven. En Frans Pollux is het gegeven. Mm. Maar dat is het ook zo ongeveer.
1: Ja, goed. Wat niet wil zeggen dat het onmogelijk is. Natuurlijk. Nee. Hè? Ik bedoel, ik moest een beetje naar zichzelf blijven geloven. Als dat niet is, kan ze beter stoppen natuurlijk. Dus ik zeg, en dat is natuurlijk, het is hartstikke knap. En alle respect voor degene wat dat geluk is. En ik hoop nergens op. Ik doe gewoon wat ik graag doe. En als ik één ding heb geleerd, daarachter is dat ze in het leven niks kunnen forceren. En dat ze hetgene wat ze dus met het hartje moest doen. En dat dan uiteindelijk vanzelf het paard voor zich wordt vrijgemaakt. Hoe ze toen moest zijn. Dus we gaan het met maken.
2: Dwayne, daar kan ik echt niks meer aan toevoegen. Dankjewel.

0: Niall Horan met On The Loose. Hier in L1 bij Route Regio, kwart over elf inmiddels. En we zijn nog steeds op zoek naar meezingers. Nou, daar komen behoorlijk wat suggesties voor binnen. Want het thema van de meezinger vandaag is John. Afgelopen maandag, gisteren dus, hadden we Summer Nights. John Travolta en Olivia Newton-John. Dus dacht ik, nou, twee keer John. Moeten we maar weer eens daarop doorgaan. En dan komen we dus uit bij het thema voor de nieuwe meezinger. Dat is John. Behoorlijk wat reacties binnengekomen, onder andere van Alex.
1: Goedemorgen, Lucas. De meezinger, Jean-Paul Jong. Love is in the air. Ik zou zeggen, John Oetzanding. Goedjes,
0: ja,
1: hoi.
0: Die past zeker inderdaad. Dan John Eipelaar. Nou, een andere John die reageert. Kijken wat hij zei.
2: Ja, dat is denk ik een oude baas. Hoe Johnny is dit? Johnny. Yes, ik denk allemaal hoe Johnny.
0: Dat is zeker een meezinger.
2: Ik heet zelf ook Johnny, dus dat kan helemaal goed.
0: Ja, hij heet zelf dus ook John. Nou ja, dan heeft hij misschien wel een voorrecht erbij. Maar kijken wat nog andere reacties zijn binnengekomen. Jenny stuurt nog een meezinger op.
3: De metzinger zal ik denken aan John Mayer, Last Train Home.
0: Ah, dat is ook wel een goeie inderdaad. Last Train Home, John Mayer. Ook wel inmiddels een meezinger geworden, zo vaak hebben we gehoord. Jarka stuurt ook nog wat.
4: Hallo, goedemorgen met Jarka uit Grubbenborst. Meezinger over John. John Tana.
0: Ja.
4: Met Borsair.
0: Daar hadden we op kunnen wachten.
4: Dankjewel, fijne dag samen.
0: Ja, genoeg opties dus wat betreft de meezinger in het kader van John. Weet jij een goede meezinger? Stuur hem op. Dan gaan we eerst luisteren naar Sam Vedder en Olivia Dean met Ramien hier in Route Regio op L1.

baby. Jason Derulo met Love Not War. In de Routeregio, waar we op zoek zijn naar de meezinger voor vandaag. Veel reacties op binnengekomen, want het thema voor de meezinger is John. Eigenlijk een

0: naam dus. Mag een zanger zijn over John, voor John, van een John, door een John. Noem het maar op. Ook Rob, die stuurt nog een suggestie.
1: Ja, goedemiddag met Rob. Ik ga als meezinger voor Johnny Blanco. Ja. Met Op het friet of op een baan.
0: De Maastrichter na.
1: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot nog een keer. Groetjes.
0: Dat is inderdaad ook nog wel een goede. Johnny Blanco, die hadden we nog niet gehoord. Fontana vaak genoemd. Kim stuurde nog een suggestie op.
2: Hallo, alleen. Je spreekt met Kim Oxenbach-Maas. Sinds kort luister ik jullie radio. En dit helpt me door moeilijke momenten heen. Ah. Dus ik zou graag van Elton John, I'm Still Standing horen. Dankjewel alvast. Hoi hoi.
0: Nou, wat een lief berichtje van Kim als we haar daarmee een hart onder de riem kunnen steken. Doen we dat natuurlijk graag en dus is de meezinger van deze keer I'm Still Standing van Elton John.
3: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het diepe zusje, het kunnende show, hey, bij route, regie.
4: Yo! Dit is L1.
5: Lucas Leuze.
4: Route Regio.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Leren mediteren. Zen.nl.
14: 11:30, het Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemeyers.
15: De man die in de nacht van donderdag op vrijdag vorige week door een agent werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar raakte bij het incident gewond aan zijn been. Wat er nou precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen wie de man zou hebben bedreigd of geprobeerd zou hebben te vermoorden. Hij blijft voorlopig wel vastzitten. Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en Maastricht hebben meegewerkt aan internationaal onderzoek naar een nieuwe behandeling van endeldarmkanker. Daaruit blijkt dat een zware operatie vaak kan worden voorkomen met bestraling en chemotherapie, zegt een van de onderzoekers.
16: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
15: Bij bijna 8 op de 10 patiënten konden endeldarm behouden blijven. Resultaten hebben inmiddels geleid tot aangepaste behandelrichtlijnen in Nederland. Basisscholen in Simpelveld kunnen toch doorgaan met de gezonde basisschool van de toekomst. Het programma wordt wel aangepast omdat de gemeente minder geld beschikbaar heeft. Leerlingen krijgen dagelijks groente en fruit en een gezonde aanvulling op hun lunch. Ook blijft er aandacht voor bewegen. Simpelveld wil jaarlijks 100.000 euro bijdragen. Parkstad legt mogelijk hetzelfde bedrag bij. De gemeenteraad beslist er volgende maand over. En theatermaker, schrijver en zanger Ger Bertolet uit Klimmen krijgt dit jaar de Veldeke Oeuvreprijs. Dat werd vanochtend bekendgemaakt.
17: We hebben als jury voltallig dicht voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limburgse Lied, is de Oeuvreprijs voor dicht.
15: Onder zijn artiestennaam Ger Bataille zette hij zich tientallen jaren in voor de Limburgse taal, muziek en kleinkunst. Ook hielp hij historische dialectmuziek uit de archieven te bewaren. De prijs wordt op 19 september uitgereikt tijdens de Nacht van het Limburgse Lied in Venlo. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Bij een matige oost-zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 26 graden. Maar in Zuid-Limburg blijft het iets koeler door bewolking.

0: The Fate of Ophelia dus hier in Routeregio op L1. We gaan naar Voerendaal, want een klein vliegje kan een wijnboer zomaar eens een enorme kater bezorgen. Nog voordat de wijn überhaupt in de fles zit, want het Suzuki-vlieg legt eitjes in rijpend fruit en kan zo een complete druivenoogst compleet ruïneren. Op landgoed Overs-Voerendaal wordt daarom samen met de Wageningen Universiteit een nieuw bestrijdingsmiddel getest. Dat hoorden onze collega's van RTV Parkstad van wijnbuur Roet Versteeg.
1: Hier hebben we eigenlijk twee producten die we vandaag eigenlijk gaan gebruiken. En eigenlijk omdat we gewoon een probleem hebben. En dat is het middel wat wij tot dit jaar mochten gebruiken, niet meer mogen kunnen gebruiken. Het is eigenlijk het hartstikke mooi middel. We gebruiken het met lokstof en eigenlijk het bestrijdingsmiddel. En wat we eigenlijk doen, is met deze spuit brengen wij het product op. En zoals je hier ziet, hebben we eigenlijk twee doppen open, waarmee we eigenlijk alleen de bladzone boven de druiven eigenlijk spuiten.
0: Normaal gesproken produceert landgoed Overs ongeveer 27.000 flessen wijn per jaar. Maar in 2013 kreeg Verstegen voor het eerst te maken met de Suzuki-vlieg en ging bijna de hele oogst verloren.
1: We waren bezig met de oogstvoorbereiding. We lopen woensdag door de wijngaard. Alles ziet er perfect uit. Zaterdag gepland voor de oogsten. En wat gebeurt er? Je pakt de druiven vast en het sap loopt gewoon door je handen weg. En op dat moment dan denk je echt van wat hebben wij vredesnaam fout gedaan? Want toen wist ik nog niks van de Suzuki-vlieg af. Ik wist wel dat hij er was, maar verder kenden wij hem niet. En de gevolgen waren echt dramatisch. Al ongeveer 70% van alle Dordtvelder was verloren. Konden we niet gebruiken.
0: Er is momenteel maar één bestrijdingsmiddel dat wijnboeren eens in de twee jaar mogen gebruiken. En als deze proef succesvol is, dan komt er een middel bij dat ieder jaar kan worden gebruikt.
1: Dat betekent dus in ieder geval dat vanaf volgend jaar gewoon gegarandeerd iedereen ook het product kan en mag gebruiken. Omdat het al toegelaten is voor druiven. Het is niet zo dat het op dit moment niet toegelaten is voor druiven. En juist ook omdat het product bijvriendelijk is, denk ik ook dat er in ieder geval in de media, maar ook bij de publieke opinie, dat daar minder weerstand voor is.
0: De resultaten van de proef worden in oktober bekend. Dus hopelijk dat dat dan wat positief resultaat gaat opleveren voor de wijnboer.
2: Dit is L1.
3: L1 met jou, bij jou. Dit is Routeregio.

Direct. Maar dit had ook al een meezinger kunnen zijn, hoor. Through the Looking Glass bij L1 in de Route Regio. In het eerste uur deden we een oproep. Wat voor een rare dingen, aparte dingen, grappige dingen heb je meegemaakt tijdens het verkopen van spullen op online verkoopplatformen zoals Marktplaats, Facebook, Marketplace, Vinted enzovoort. Noem ze maar op. Je kunt overal je spul kwijt tegenwoordig als een soort online rommelmarkt. Een paar reacties er binnengekomen die ook wel grappig waren. Zo straks had Maarten er al over zijn keuken die ergens anders stond. Ik had iemand die opeens zijn eigen spullen kwam terugkopen. En Daan schrijft, ik heb een hekel aan mensen die altijd onderbieden. Ja, dat klopt inderdaad wel. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje een schikking is die je moet doen als je iets online verkoopt. Dat je spullen toch een stuk minder waard zijn dan dat je denkt. Misschien zit er nog een beetje emotionele waarde voor je aan. Is ook wel logisch natuurlijk. Maar ja, we zijn tenslotte in Nederland natuurlijk. Hè. Daar kun je ervan verwachten dat mensen het onderste uit de kan willen halen. Albert die schrijft een keer dat mensen aan de deur stonden die dachten dat ze het juiste adres hadden. Maar ik was helemaal niet degene die iets verkocht. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad inderdaad. Maar dan moesten ze gewoon een paar deuren verderop zijn. Dus ze zijn dan over het algemeen wel in de buurt. Het zou wel zijn als je ergens een Venray moet zijn, maar je bent een kerkraad aan de deur gaan staan. Wel de goede namen opzoeken, uiteraard. Maar dat zal vast en zeker ook wel eens gebeurd zijn. Heb jij een apart verhaal als je iets online verkocht hebt of zo? Iets waar je om moest lachen, iemand grappigs die je bent tegengekomen daardoor. Stuur het vooral door via de L1-app. En zometeen in het laatste uur van de Route Regio gaan we nog hebben over voedselverspilling. En hebben we uiteraard het routespel wat nog je kant aan opkomt. Want daar was gisteren veel reacties op. En gaan we vandaag weer voor een L1 zomerpakket spelen. Eerst nog even Drops of Jupiter van Train hier in L1 bij Route Regio. Now that's

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Theatermaker, schrijver en zanger Ger Bertolet uit Klimmen kreeg dit jaar de Veldeke Oeuvreprijs. Dat werd vanochtend bij hem thuis bekendgemaakt. Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en Maastro in Maastricht hebben meegewerkt aan een internationaal onderzoek naar een nieuwe behandeling van endeldarmkanker. Daaruit blijkt dat een zware operatie vaak kan worden voorkomen met bestraling en chemotherapie. En de man die in de nacht van vorige week donderdag op vrijdag door een agent werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard, wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen en meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het.
8: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Liefde voor Limburg. Met jou.
11: Bij jou.
10: Dit is Route Regio.
11: Dit is

0: Avicii met Without You en Route Regio. We gaan nog eens even naar een mooie prijs die is uitgereikt. Want een mooie erkenning voor een leven lang Limburgse taal, muziek en kleinkunst. Gerard Bertholet, beter bekend als Gerard Bataille, krijgt dit jaar de Veldeke Oeuvre Prize. De 77-jarige artiest werd vanochtend thuis verrast met het nieuws. En onze collega Henk Hover was bij die bekendmaking.
1: Goedendag.
2: Kom ben.
3: Ja. We hebben als jury voltallig dich voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limburgse Lied, is de Oeuvre Prize voor dich.
4: Het is me gewonderd dat Veldeke nog weet dat ik leef.
5: Nou, ze wil me een Oeuvre Prize geven.
6: Ja. Ja. En wat denk je ervan?
5: Ik maak geen dingen om een prijs te krijgen. Ik maak vooral dingen omdat ik het niet kan laten. Nou, de toestand hoe ik me sinds 14 jaar in beving, is dat eigenlijk een proces wat ik deel met iedereen die hersenletsel oploopt. Als dat hoort, wie dat gezien worden, dan is het een compliment voor de mensen die dat verzinnen.
6: Maar wel erkenning noemt, toch?
5: Ja, maar wat is dat eigenlijk, erkenning? Wat is dat?
6: Dat de mensen zich niet vergeten zijn,
5: ja.

0: Lex Uiting met alles Kumpcho. Nou, dat is toch wel een motto wat we gewoon altijd maar in het achterhoofd moeten houden. Afgelopen weekend werd de Food 100-lijst bekendgemaakt. Dat is een jaarlijkse lijst van 100 mensen die zich inzetten voor een beter, gezonder en duurzamer voedselsysteem in Nederland. En op de lijst van dit jaar staat ook een Limburger, Joep Gommans uit Zevenum. Hij staat in de lijst omdat hij begin vorig jaar het platform Vers voor Vandaag oprichtte en zich daarmee inzet tegen voedselverspilling. Goedemiddag Joep, wat is Vers voor Vandaag precies?
1: Goedemiddag. Vers voor Vandaag is inderdaad een initiatief dat lokale ambachtelijke makers, zoals de bakkers, slager, groenteboer, helpt om het voedsel wat aan het einde van de dag nog in de winkel ligt, om dat alsnog te kunnen verkopen via de app aan klanten die dat willen.
0: Oké, en dat is, die app is dan ook in Limburg actief. Hoe groot is het voedselverspillingprobleem bij lokale verswinkels in Limburg naar jouw idee?
1: Nou ja, kijk, de cijfers die bekend zijn, die zijn met name landelijk. Hè. Er wordt, in Nederland wordt er 1,7 miljard kilo voedsel verspild per jaar. En 700.000 broden per dag. Ja goed, als je dat neerlegt op het inwoneraantal van Limburg, dan zou het ongeveer gaan over 100 miljoen kilo voedsel wat er in Limburg verspild wordt. En per dag 50.000 broden die iedere dag de kliko in verdwijnen.
0: Ja, dat zijn wel flink wat aantallen. Dan zie je dan ook al dat er veel verswinkels in regio Limburg zijn aangesloten bij jouw platform?
1: Ja, er zijn er in Limburg nu ongeveer 70 aangesloten. En ja, daar zijn we heel blij mee. Het platform staat pas sinds vorig jaar januari. Dus ja, we zijn nog heel erg jong en we zijn er heel blij mee.
0: Ja, je bent zelf uit de bakkerwereld afkomstig. Daar ontstond dat idee. Je zag toen misschien ja, dat, hoe dat in zijn werking ging, dat voedselverspilling. Wat maakte het dat je dacht van, ja, ik moet hier iets mee gaan doen?
1: Ja, als je als kind opgroeit in een bakkerij, dan zie je dus met eigen ogen en hoeveel tijd, vakmanschap, passie het kost om producten te maken. Maar dan zie je ook aan het einde van de dag dat niet alles verkocht wordt. En dan zie je dat vervolgens in stapels krat of in vuilniszakken liggen. Ja, en dan gebeurt er toch iets al op een hele jonge leeftijd tussen de oren, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En op latere leeftijd, ik heb die bakkerij ook ooit overgenomen, die heb ik samen met mijn broer gehad. En later ben ik andere bakkers, ambachtelijke bakkers gaan helpen. En ja, toen kwam dat verspillingsprobleem toch ook steeds vaker ter sprake. Ja, en toen is dat toch gaan knagen. En toen heb ik, ruim 2 jaar geleden heb ik besloten om daar een praktische oplossing voor te gaan zoeken. En daar is Vers voor Vandaag uit ontstaan.
0: Ja, daar wil je dus voedselverspilling mee tegen gaan. Maar tegelijkertijd ook ja, dan weer de lokale ambacht een beetje versterken. Hoe passen die twee dan volgens jou bij elkaar?
1: Ja, goed, ik ben in iedere vezel van mijn lichaam heb ik passie voor ambacht. En het jammer is dat nog maar ongeveer 1 op de 10 consumenten structureel zijn verse voedsel haalt bij de ambachtelijke bakker, slager of groenteboer. Ja, en het lijkt mij verschrikkelijk als alle ambachtelijke lokale verswinkels gaan verdwijnen op lange termijn. Dus ik wil heel graag een steentje bijdragen om dat passie voor dat ambacht onder het voetlicht te brengen. En om ook consumenten een bewuste beweging te laten maken naar die mooie lokale ambachtelijke winkels die we hebben. Ja, en doordat ze zo'n Vers voor Vandaag pakket daar gaan ophalen, komen ze in aanraking of opnieuw in aanraking met zo'n winkel. Ja, en dan hoop ik dat er toch ook ergens tussen die oren iets gebeurt van, goh, dit is toch wel veel leuker, veel lekkerder. En laat ik hier in het vervolg ook maar gewoon weer naartoe gaan.
0: Ja, de lokale steunen daarbij. Nou ja, het is in elk geval een goed initiatief wat je hebt. Gefeliciteerd in elk geval met die nominatie op de Food 100 lijst. En nog heel veel succes met Vers voor Vandaag.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Jo, doei.
2: Dit is L1.

0: Soul Sister met The Way to Your Heart in Route Regio. Lekker plaat, lekker vrolijk. Voor in de auto ook altijd wel, dat past er wel bij. Nou ja, over auto's gesproken, we gaan nog maar weer eens scheuren, want het is tijd voor
1: het routespel.
0: Favoriet onderdeel van Route Regio voor mij, als je mij vraagt in elk geval. Want het routespel, dat brengt je met een cryptische omschrijving naar een plaats in Limburg. Weet je welke plaats de komende hint over gaat? Stuur dan een appje via de L1 WhatsApp en maak kans op het L1 zomerpakket. Het is nog een paar dagen zomer, dus het kan nog. Met een zonnebril, kaartspel, waaiers, sokken. Best wel grote L1 pretpakket, dus ik weet niet of dat er allemaal bij zit, maar ik zorg er wel dat er allemaal bij komt. Dat komt wel helemaal goed. En ja, we hebben weer een nieuwe hint, want gisteren is er een winnaar uitgegaan. Gisteren was het Torren. Dus hebben we nu een nieuwe hint die we uit gaan gooien. En ik dacht, ja, aangezien ik deze week Rian even vervang bij het routespel en hier en daar dus ook wat dingen moet verzinnen, dacht ik, we hebben ook een nieuwe rubriek bij L1 over die unieke bankjes. Ik dacht, laten we dat nou eens combineren. Dus het routespel en die unieke bankjes. Ik zit zelf namelijk met een goede vriend altijd vaker op het bankje in deze plek. En de hint staat zelfs afgedrukt op het bankje, op dat uitzichtpunt. Dat is al wat ik alvast meegeef als hint. Want hier vind je bankjes voor iedereen. Dat is de hint van vandaag. Hier vind je bankjes voor iedereen. En als je weet in welke plek dit is overgaat en welk bankje het is, dan weet je het ook, want het staat dus zelfs afgedrukt op het bankje zelf. Het routespel dus. Nogmaals, de hint is: hier vind je bankjes voor iedereen. Weet je het antwoord? Stuur het op via de L1-app. Gisteren kwamen er ontzettend veel reacties binnen, dus laat alles los. Welke plek in Limburg gaat het over? Het is wel een lastige, maar dat mag ook wel natuurlijk, hè? We gaan door naar Britney Spears, Born to Make You Happy.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Half elf of half één moet ik zeggen met het nieuws met Arthur Hubers.
10: Goedemiddag. De man die vorige week door de politie werd neergeschoten in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar is vandaag voorgeleid en blijft nog 2 weken vastzitten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de man door de politie in zijn been geschoten vlak voor het politiebureau van Sittard. Volgens de politie was er sprake van een verdachte situatie. Wie de Nijmegenaar precies wilde vermoorden en wie hij bedreigde blijft nog onduidelijk. De Veldeke Oeuvreprijs gaat dit jaar naar Ger Bertoulet, beter bekend onder zijn artiestennaam Ger Bataille. Gisteren kreeg hij dat te horen van juryvoorzitter René Houstermans.
11: We hebben als jury voltallig zich voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limse Leed, is de Oeuvreprijs voor dich.
12: Het is me gewonderd dat Veldeke nog weet dat ik leef.
10: De Veldeke Oeuvreprijs bestaat sinds 2007 en is bedoeld voor muzikanten, schrijvers en artiesten die een stempel hebben gedrukt op de Limburgse muziek. Bertoulet krijgt de prijs tijdens de Nacht van het Limburgse Leed op 18 september in Venlo. Bluswaterputten op de Brunsumer Heide moeten het in de toekomst makkelijker maken om bosbranden te bestrijden. Natuurmonumenten slaat 3 putten zodat de brandweer grondwater kan oppompen als bluswater. Daardoor hoeft de brandweer ook minder materieel zoals waterwagens in te zetten bij branden in het natuurgebied. Met de putten wil natuurmonumenten beter voorbereid zijn op lange droge perioden en het grotere risico op natuurbranden door klimaatverandering. En het boek De Camino van Anja Niewiera verschijnt komende maand ook in de Verenigde Staten. Het is een zeldzaamheid dat boeken van Nederlandse auteurs in Amerikaanse boekwinkels terechtkomen. Het boek van de uit Kerkrade afkomstige Niewiera was 2 jaar geleden het bestverkochte boek van Nederland. In totaal is het zo'n 800.000 keer verkocht. De Camino is behalve in het Engels ook vertaald in het Spaans, Frans, Italiaans en Pools. En het weer. Het is afwisselend bewolkt en zonnig, met vooral in het zuiden van de provincie de meeste bewolking. In Noord-Limburg wordt het 25 graden, in het zuiden iets koeler. Het blijft vrijwel overal droog.

0: Ellie Goulding met Burn en het routeregio op L1. We zijn bezig met het routespel. Wederom ontzettend veel reacties op binnengekomen. Maar ja, ik zal inderdaad wel toegeven, dit is inderdaad ook wel een lastige hint. Maar hey, ik heb het bewust even wat lastiger gemaakt. Hoeft niet elke keer zo makkelijk te zijn. We krijgen binnen van Jacques, Arsen Kasteeltuinen. Dat raadde die gisteren ook al. Nee, dat is het niet. En daar kun je vandaag ook geen kaartje meer voor winnen. Daar zijn gisteren de laatste kaartjes van uit de deur gegaan. Maar dus vandaag spelen we voor het L1 zomerpakket. Een groot pretpakket wat we allemaal kunnen weggeven met waaiers, zonnebrillen enzovoort. Die laatste paar dagen zomer nog. Krijgen we wat spraakberichtjes binnen. Laten we de jaren eerst even doorheen gaan om te kijken of daar het goede antwoord tussen zit. Doreen.
1: Goedemiddag met Doreen. Is het soms IJsde? Groetjes, fijne uitzending.
0: Nee, het is helaas niet IJsde.
2: Soms een plaatsje Gulpen en Wetten. Wel laatst dat de tv was, wat we gezien hadden.
0: Dit was Kees. En nee, Gulpen-Wetten is het ook niet, helaas. Ik zie dat Lou Bemelen doorstuurt. Dat klopt ook niet. Rachel schuurt Baneheide door. Helaas ook niet. Ik krijg een paar keer Schinveld door. Dat is hem ook niet. Ik krijg nog Schinnen ook een paar keer door. Onder andere van Merlies, het regenboogbankje. Ja, daar snap ik wel dat je dat er moet denken. Want de hint is, hier vind je bankjes voor iedereen. En in Schinnen staat een regenboogbankje, wat ook voor inclusiviteit is. Maar dat is niet waar ik naar op zoek ben. De hint die ik mee zal geven is, dit bankje voor iedereen. Het staat letterlijk op het bankje gedrukt, die tekst. Is op een uitkijkpunt in Limburg, ergens, in een plek. Dus het ligt misschien een beetje naast de plek waar we naar op zoek zijn, maar technisch gezien is de plek in Limburg. En is het in die, of is het sowieso in Limburg, maar is het in die plek? Want het is het adres van dat uitkijkpunt staat op die plek. Dus het ligt een beetje naast de plek waar we naar op zoek zijn. Maar als je het goed weet, dan is het wel, als je goed zoekt misschien, is het wel te weten. Ik krijg nog door, is het Roermond? Nee, ook niet. Is het Bolder? Nee, helaas ook niet. Rimburg, nee, ook niet. Er komen flink wat suggesties nog binnen. Dus de hint is, hier vind je bankjes voor iedereen. Het staat nog wel op het bankje zelf afgedrukt. Dus het moet wel te doen zijn. Misschien dat je een beetje vol moet speuren. Simpelveld krijg ik nu nog binnen. Nee, helaas ook niet. Bellenlooi. Ja, appjes vliegen binnen. Ze dus kunnen we hele uitzendingen krijgen. Dat is nog wel in de buurt. Epe krijg ik door. Nou, dat zit wel in de juiste hoek. Dus misschien dat je daar al wat dichterbij zit. Blijf vooral doorraden. Tussentijd gaan wij lekker luisteren naar Rod Stewart hier in de routeregio op L1. Met de plaat Tonight, I'm Yours.

0: Rod Stewart met Tonight I'm Yours. In de routeregio bij L1 zijn bezig met het routespel. En dat maakt echt wat los hoor. Nog meer reacties dan gisteren binnengekomen. Maar ja, dat is omdat het een lastige opgave is. Ik heb slecht nieuws voor iedereen die wat in ons het opsturen. Het is nog steeds niet geraden het goede antwoord. Maar we moeten maar eens even gaan kijken wat de suggesties allemaal zijn. Maar wat zien we nog? Even kijken. Kees die wat opstuurt.
1: Bankjes van meneer zijn vriend. Er staan overal spreuken op geschreven.
0: Ja, ik kom nu nog binnen inderdaad van Paul. Het Drielandenpunt in Vaals, die is nieuw. Ja, dat is ook alweer een uitzichtpunt. Dus dan snap ik dat je daar dan aan denkt. Nee, dat klopt ook niet. Helaas niet waar ik naar op zoek ben. Simpelveld komt heel vaak binnen. Dat is hem niet. Heijmansgroeven zie ik nog. Nee, ook niet. Mokerheide. Het bankje is hem helaas ook niet. Kijken wat we nog meer hebben binnengekregen.
2: Goedemiddag. Is de machine Hulz? Goedjes.
0: Nee, het is echt dweilen met de kraan open. Terwijl ik spreek, komen de nieuwe spraakberichten gewoon binnen. Dus ik kan ze even er doorheen blijven scrollen.
3: Spiegel genoemd. Goedjes, John. Ik ga Gokkenbeek. Hoi.
0: Nee, helaas ook niet. Het staat in Heerleheide, zegt Piet. Dicht bij Epe. Ja, je zit wel in de juiste hoek, Piet. Nou, dat is wel waar ik naar op zoek ben. Maar ja, er zijn natuurlijk veel uitzichtpunten in dat prachtige heuvelland van Limburg, waar ik zelf graag ook ben met een goede vriend van me. En dan heel vaak op dit specifieke uitzichtpunt gaan zetten. Nou, ik geef het toch nog één keer. Gaan we kijken of daarna nog misschien wat andere antwoorden binnenkomen. En zo niet, dan dat ik misschien nog een extra hint erbij geef. Rian is toch met vakantie, dus ik kan wel. Ik wil eigenlijk elke dag wel gewoon een prijs weggeven. Dat zal wel zo leuk zijn. Dus de hint is, hier vind je bankjes voor iedereen. Ik ben op zoek naar een uitzichtpunt in Limburg. En daarboven op het uitzichtpunt staan twee bankjes. En op een van die bankjes staat een bankje voor iedereen. Letterlijk de tekst die ik opnoem. Dus het moet eigenlijk wel te vinden zijn. Zoek vooral nog door. En als het hierna niet lukt, dan geef ik nog een extra hint erbij. Kan wel tijdens de vakantie gewoon, Rian. 1.

0: Turn the Lights Off. Ja, dit is ook wel een hit, maar wel erg lekker. Er is eigenlijk ontzettend veel remixen van deze plaat. Maar dit is wel de beste remix die een hit is geworden. Dus het is niet de originele plaat volgens mij. We zijn bezig met het routespel. En nou, het is echt dweilen met de kraan open. Gewoon met dat ik kijk, blijven de berichten binnenkomen. Eens kijken wat er nog allemaal is. Komt nog Coltessen binnen? Nee, IJs ook niet. Voerendaal is het ook niet. Hexenberg is het ook niet helaas. Kamerich is het ook niet. Gulpenberg ook niet. Snap dat het een uitzichtpunt is, maar ook dat is hem niet helaas. Is het dan soms Simpelveld stuurt Marga door? Nee, ook niet. Kijken wat Rinnie nog stuurt.
1: Is het misschien Bemelen?
0: Nee, Bemelen ook niet. Montfort is het ook niet. Even kijken wat dit spraakberichtje zegt.
1: Ik denk dat het juiste antwoord Schinnen is.
0: Jacqueline, Schinnen. Ja, daar zit je wel heel erg dichtbij in de buurt. Maar ik kan hem helaas niet goed rekenen. Ik denk dat Jacqueline weet welk bankje ik bedoel en weet welk uitzichtpunt ik bedoel. Maar het adres van die plek, het officiële adres dan, staat toch echt op een andere plek die wel heel dichtbij in de buurt ligt. Dus zal ik dan nog maar een extra hint geven? Dus de eerste hint was, hier vind je bankjes voor iedereen. En mijn tweede hint is, en had de schepenbank het vroeger voor het zeggen. Hier vind je bankjes voor iedereen en had de schepenbank het vroeger voor het zeggen. Dat uitzichtpunt, dat ligt een beetje buiten de plek waar ik naar op zoek ben. Maar die schepenbank, die ligt er middenin.

0: Blow Me Away van Alan Clark hier in Route Regio op L1. We zijn bezig met het routespel. En jeetje, wat voor een berichten komen daar allemaal wel niet op binnen. Even voor de vergelijking, dat is echt... Ik kan niet eens de goede chat selecteren met het goede antwoord. Er komen gewoon zoveel berichten binnen. Ik heb 50 nieuwe chats. En dat houdt in dat het niet 50 nieuwe berichten zijn. Nee, 50 nieuwe chats. Ik krijg je Put binnen, Schatsberg in Schinnen, Bingelraden. Nee, allemaal niet. Allemaal niet. Zwijkhuizen. Ook niet. Maar we hadden zojuist iemand die er heel dichtbij zit. Die zei Schinnen. En mijn hints waren, hier vind je bankjes voor iedereen. En had de Schepenbank het vroeger voor het zeggen. Ik heb Jacqueline aan de telefoon. Jacqueline, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Met Jacqueline.
0: Ja, volgens mij zat jij er heel dichtbij in de buurt. En vervolgens had je het goed. Want eerst zat je op Schinnen. Maar welke plek ben ik naar op zoek?
1: Oyersbeek, ja. Als ik het goed uitspreek.
0: Oyersbeek, inderdaad. Wat knap dat je dat weet, zeg. Ja, het was wel een lastige opgave, maar je zat dus in eerste instantie in Schinnen. Maar eigenlijk ligt de Beukenberg, zoals dat dan heet, in Oyersbeek waar ik naar op zoek was. Hoe wist je dat, Jacqueline?
1: Ja, een beetje vals spelen, denk ik. Een beetje gegoogeld op
0: internet. Een beetje
1: gegoogeld.
0: Ja, zo weet je nog wel eens wat nieuwe plekken kennen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. En in de buurt liep wel geloof ik het Pieterpad. En daar heb ik wel een keer gelopen dan.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is een hele mooie plek. Ja, en ik ben eigenlijk een beetje mijn eigen ruiten aan het ingooien, zoals dat dan heet. Want ik heb deze plek ook gewoon eens een keer gewoon op Google gevonden met een vriend. We wilden een leuke uitzichtplek gaan zoeken. En toen dachten we, nou, laten we eens een keer een uitzichtpunt zoeken. En toen zijn we dus bij de Beukenberg uitgekomen in Oyersbeek. En daar bovenop op dat punt staat een bankje met de tekst. Een bankje voor iedereen. Dus dat was mijn eerste hint. Ben je er wel eens heen geweest, Jacqueline? Een beetje boven op de Beukenberg kijken?
1: Nee, door nog niet. Maar nog wel niet. Inderdaad een stukje dan erneven, het Pieterpad. Dus ik heb wel nog zoiets van mooi.
0: Ja, moeten we eens een keer
1: ook door te wandelen, Jan.
0: Ja, precies. Ja, je was de eerste die het goed was. Toen ik vervolgens de hint over de Schepenbank gaf, toen waren wel veel mensen ook die het alsnog goed hadden daarna. Want dat de Schepenbank die ligt in Oyersbeek zelf. Dus daarna zijn er wel ook heel veel goede antwoorden op Oyersbeek binnengekomen.
1: Ja.
0: Maar ja, jij was de eerste die was. Dus het zomerpakket komt jouw kant op. En als je lang genoeg boven op de Beukenberg blijft zitten, en dat geldt ook voor iedereen die meedeed, dan komen we elkaar vanzelf tegen.
1: Nou, super. Dankjewel.
0: Joe, fijne dag nog.
1: Ja, dank je. Hetzelfde.

0: Little Sister. In de routeregio op L1 sluit het alweer af. Er komen nog steeds antwoorden op het routespel binnen. Dank iedereen voor de vele deelnames. Want meer dan 50 mensen hebben gewoon meegedaan aan het routespel. Waarvan Jacqueline dus de eerste was die Oorsbeek raadde. Maar geen zorgen, morgen hebben we weer een routespel. Ik zou gerust ook nog wel wat pakketten weg willen geven aan andere mensen die het dan wel goed hadden. Maar aan de andere kant wil ik natuurlijk dat je morgen ook gewoon weer meedoet. Dus vandaar dat we morgen ook gewoon weer een routespel hebben in de uitzending van Route Regio. Maar voor nu gaan we door naar Hithappen hier op L1. Een hele fijne dag allemaal en geniet van de muziek met Stefan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die vorige week door een agent werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Theatermaker, schrijver en zanger Ger Bertolet krijgt dit jaar de Veldeke Oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Limburgse taal en muziek. En Natuurmonumenten slaat 3 bluswaterputten in de Brunssummerheide om bosbranden in de toekomst beter te kunnen bestrijden.
12: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-Claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. En klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
15: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
16: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
17: Hit Hop'em.
18: It is L.A. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

Herfstvanenband en Wat Gewoon Verdoen en Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Hey, van harte welkom, dinsdagmiddag, dit is Hit Up L1. Op de dag dat bierverkoop bij ons harder afneemt dan in de rest van het land. Ja, door hogere accijns op alcohol in Nederland wordt een ommetje richting Duitsland voor goedkoper bier steeds aantrekkelijker. Het complete verhaal is te vinden via de site l1news.nl. En vanaf komende maandag gunt voor starten met een nieuwe ronde van de Vief. Heb je al Vief pleetjes ingeschikt? Nog niet? Nou, doe het even. Via de site van ons l1.nl. Kunst op de radio, kriezen van mij. Een chocoladeverrassing van Rousseau.

90s classic van de Spin Doctors en Two Princes. Aangenaam, Stefan hier. Dit is Hittappen. Tijdens zonnige periode is het in de provincie zomers warm. Met maxima van 25 à 26 graden.

Belastingtechnisch worden in Zweden als artiest slummer om glitterkleding te dragen. Ja, ja. Mag me gek, hè? Ik denk dat Gerard Joling deze memo had gemist. Het is L1 Hit Happen met

0: Welkom, dit is L1, zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En de zangeres die op Barbados een eigen feestdag had.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De man die vorige week door de politie werd neergeschoten in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar is vandaag voorgeleid en blijft nog 14 dagen vastzitten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de man door de politie in zijn been geschoten vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er sprake van een verdachte situatie. Wie de Nijmegenaar wilde vermoorden en bedreigde blijft onduidelijk. De Veldeke Oeuvreprijs gaat dit jaar naar Ger Bertolet, beter bekend onder zijn artiestennaam Ger Bataille. Gisteren kreeg je dat te horen van juryvoorzitter René Houstermans.
12: We hebben als jury voltallig zich voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limburgse Lied, is de Oeuvreprijs voor dich.
13: Het is me gewonderd dat Veldeke nog weet dat ik leef.
11: De Veldeke Limburg Oeuvreprijs bestaat sinds 2007 en is bedoeld voor muzikanten, schrijvers en artiesten die een stempel hebben gedrukt op de Limburgse muziek. Bertolet krijgt de prijs tijdens de Nacht van het Limburgse Leed op 18 september in Venlo. Bluswaterputten op de Brunssummerheide moeten het in de toekomst makkelijker maken om bosbranden te bestrijden. Natuurmonumenten slaat 3 putten zodat de brandweer grondwater kan oppompen als bluswater. Daardoor hoeft de brandweer ook minder zwaar materieel zoals waterwagens in te zetten. Met de putten wil Natuurmonumenten beter voorbereid zijn op lange droge perioden en het grotere risico op natuurbranden door klimaatverandering. En het boek De Camino van Anya Niewiera verschijnt komende maand ook in de Verenigde Staten. Het is een zeldzaamheid dat Nederlandse auteurs in Amerikaanse boekwinkels terechtkomen. Het boek van de uit Kerkrade afkomstige Niewiera was 2 jaar geleden het best verkochte boek van Nederland en in totaal is het al zo'n 800.000 keer verkocht. De Camino is behalve in het Engels ook vertaald in het Spaans, Frans, Italiaans en Pools. En het weer, het is afwisselend bewolkt en zonnig, met vooral in het zuiden van de provincie de meeste bewolking. In Noord-Limburg wordt het 25 graden, in het zuiden blijft het iets koeler. Het blijft vrijwel overal droog.

Sia is aan het geneten bij de radio. Een van de favoriete Oetervief, Bryan Adams en Have You Ever Really Loved a Woman? Wat is Dinevief? Geef het even durf via de site L1.nl. Vanaf komende week gunt we weer starten met

0: 5 september. Doolhof Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de LA Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
0: Vodafone. Luister L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard. Daardoor verliezen 11 mensen hun baan. De man die vorige week door een agent werd neergeschoten bij het politiebureau van Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. En theatermaker, schrijver en zanger Ger Bertolet, beter bekend als Ger Bataille, krijgt dit jaar de Veldeke Oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Limburgse muziek en kleinkunst.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey Frank.
10: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
9: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
10: Oh ja, joh.
9: Gereedschapkist, meterkast.
10: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
9: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
10: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
11: Top! Jij blijft Bob.
9: Maf Kees.
10: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
11: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
12: Wow.
13: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
11: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
13: Keep the blues alive. Tickets via de doolhof.nl.

Dus en say what you want. Op de dag dat Cher Bataille, oftewel Ger Bertolet, dit jaar de Weldeke Oeuvreprijs ontvangt. Het is vandaag 24 à 26 graden in de provincie. En wat is Dinevief? Geef het even durk via de site L1.nl. Want komende maandag gunt van starten met een nieuwe ronde van de Vief. En komt op de radio, kreeg ze vanmiddag ook nog een chocoladeverrassing van Rousseau. Hartstikke lekker. Het is L1.

lekker bieden temperaturen van vandaag. 24 à 26 graden in de provincie met de Bauza en Magnetic. Ja, wat gebeurt er met beelden, kelken en kruisen na de sluiting van een kerk? Het complete antwoord en het verhaal is te lezen via de site van ons l1news.nl en 24/7 in de box via de L1 News app. Het is Hit Appen met Kak Robin.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. 5 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard door de rechtbank. Daarbij verliezen 11 mensen hun baan. 7 van die banen verdwijnen door het faillissement van een bedrijf dat terrasoverkappingen maakt in Heerlen. Bij een online handel in voedingssupplementen in Roermond verdwijnen 2 banen, net zoveel als bij een sloop- en transportbedrijf in Eurmond. Verder werden ook een logistiek bedrijf en een bijbehorende holding failliet verklaard. Daar waren geen mensen meer in dienst. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal. De uit Brunstum afkomstige student Thijs H. werd 4 jaar geleden door het Hof veroordeeld tot 22 jaar cel en TBS met dwangverpleging. In mei 2019 vermoordde H. 2 mensen op de Brunstumer Heide en 1 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Volgens zijn verdediging verkeerde H. toen in een psychose, maar het Hof oordeelde dat hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar was, maar verminderd toerekeningsvatbaar. Aanleiding voor het herzieningsverzoek was een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege. Dat heeft vorig jaar een psycholoog en psychiater berispt voor fouten in hun rapportage in de zaak van H. De man die vorige week door de politie werd neergeschoten in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar is vandaag voorgeleid en blijft nog 14 dagen vastzitten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de man door de politie in zijn been geschoten vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er sprake van een verdachte situatie. Wie de Nijmegenaar wilde vermoorden en bedreigde blijft onduidelijk. En de Veldeke Oeuvreprijs gaat dit jaar naar schrijver, zanger en theatermaker Ger Bartholet, beter bekend als Ger Bataille. Gisteren kreeg je dat te horen van juryvoorzitter René Houstermans.
8: We hebben als jury voltallig dicht voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limse Leed, is de Oeuvreprijs voor dich.
9: Het is me gewoon dat Veldeke nog weet dat ik leef.
7: De Veldeke Limburg Oeuvreprijs bestaat sinds 2007 en is bedoeld voor muzikanten, schrijvers en artiesten die een stempel hebben gedrukt op de Limburgse muziek. Bartholet krijgt de prijs tijdens de Nacht van het Limburgse Leed op 18 september in Venlo. En het weer. Het is afwisselend bewolkt en zonnig, met vooral in het zuiden van de provincie de meeste bewolking. In Noord-Limburg wordt het 25 graden, in het zuiden blijft het iets koeler. Het blijft vrijwel overal droog.

De zangeres die echt alles weet van mode. En zich natuurlijk ook van alles kan wijsmaken. You're the Mabel, Don't Call Me Up. En de 90s classic van de Urban Cookie Collective. En The Key, The Secret. Nou, hoe

Swims, Mr. Know-It-All. Dit is L1 Hitappen met zometeen de mannen die ervoor hebben gezorgd dat de Nederlandse Anne in de Dikke Vandalen werden opgenomen. Eerst voor je de classic van de Bee Gees. Dit is Staying Alive.

deze mannen hebben ervoor gezorgd dat What Gebeurt in de dikke van Dalen terecht kwam. De jeugd van tegenwoordig en sterrenstof in hithappen. Dit is L1 op de dinsdag met de classic van The Cars en Drive.

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal. Thijs H. uit Brunsum vermoordde in 2019 twee mensen op de Brunsumerheide en één in Den Haag. 5 bedrijven in Limburg zijn vandaag failliet verklaard, daarmee verliezen 11 mensen hun baan. En theatermaker, schrijver en zanger Ger Bertoulet krijgt dit jaar de Veldeke Oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Limburgse muziek en kleinkunst.
5: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. En sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je je huis vernieuwen zonder stress? Laat je adviseren en inspireren bij Jisk, Velderhof en Meubelzorg. Comfortabel wonen begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen? Daar wil ik heen.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

Op dit liedje heb ik ooit geschuifeld. Ja, ja. Gelukkig zijn er geen beelden van. Sasha, If You Believe, dit is L1. Wat is Dina Vief? Geef het even durk, hè. Via de site L1.nl. Vanaf komende maandag gunst voor starten met een nieuwe ronde.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal. Thijs H. uit Brunsum werd eerder door het Hof veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging. In mei 2019 vermoordde hij 3 mensen, waaronder 2 op de Brunsumer Heide. Volgens de verdediging verkeerde H. toen in een psychose, maar het Hof oordeelde bij de veroordeling dat hij zich toch min of meer bewust was van wat hij deed.
7: De verdachte maakt dus allerlei afwegingen en keuzes, waaruit blijkt dat hij zich een voorstelling maakt van hoe en waar hij zijn daden het beste kan volbrengen. Uit deze onderdelen uit de verklaring van de verdachte is naar het oordeel van het Hof gebleken dat hij over voldoende capaciteit beschikte om de betekenis van zijn gedragingen te beseffen.
6: Aanleiding voor het herzieningsverzoek was een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege. Dat heeft vorig jaar een psycholoog en psychiater berispt vanwege fouten in hun rapportage in de zaak van H. De Maastrichtse textielbaas Ton G. blijft nog minstens een maand vastzitten in België. Dat heeft de raadkamer daar beslist. Het Belgisch Openbaar Ministerie verdenkt G. van betrokkenheid bij de dood van zijn partner Riet Boel. Haar lichaam werd op 20 juli gevonden in het huis waar de vrouw en de verdachte samenwoonden. In eerste instantie werd de verdachte alleen gehoord, later werd hij alsnog aangehouden. 5 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard door de rechtbank. 11 mensen verliezen daardoor hun baan. 7 van die banen verdwijnen door het faillissement van een bedrijf dat terrasoverkappingen maakt in Heerlen. Bij een online handel in voedingssupplementen in Roermond verdwijnen 2 banen, net zoveel als bij een sloop- en transportbedrijf in Urmond. Verder werden ook een logistiek bedrijf en een bijbehorende holding failliet verklaard. Daar waren geen mensen meer in dienst. En de Veldeke Oeuvreprijs gaat dit jaar naar schrijver, zanger en theatermaker Ger Bertolet, beter bekend als Cher Bataille. Gisteren kreeg hij dat te horen van juryvoorzitter René Houstermans.
8: We hebben als jury voltallig zich voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limburgse Lied, is de Oeuvreprijs voor dich.
9: Het is me gewoon dat Veldeke nog weet dat ik leef.
6: De Veldeke Limburg Oeuvreprijs bestaat sinds 2007 en is bedoeld voor muzikanten, schrijvers en artiesten die een stempel hebben gedrukt op de Limburgse muziek. Bertolet krijgt de prijs tijdens de Nacht van het Limburgse Leed op 18 september in Venlo. En het weer, het is afwisselend bewolkt en zonnig, met vooral in het zuiden van de provincie de meeste bewolking. In Noord-Limburg wordt het 25 graden, in het zuiden iets koeler. Het blijft vrijwel overal droog.

0: Sting en All This Time. Kijk eens even op dat ijsbulken van dicht. Ja, wat staat erop?
1: Dit is L1.
2: Het Limburgske Teerke.
0: 15:40, een nieuwe ronde van het Limburgske Teerke. Met Paulo gisteren, dit is Your Like the Sun.

Nick Kershaw en I Won't Let The Sun Go Down. Zometeen Ruben. Nee, Ruben, wie kom ik aan Ruben? Die is gewoon het geneten op het strand. Waar het hart van vol is, hè? Hey, zometeen Paul op de radio. L1 Vandaag met onder andere een nieuwe opgave in de Nuitquiz.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het herzieningsverzoek in de zaak van drievoudig moordenaar Thijs H. uit Brunssum moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal. Thijs H. vermoordde in 2019 2 mensen op de Brunssumer Heide en 1 in Den Haag. De Maastrichtse textielbaas Ton G. blijft nog een maand vastzitten in België. De Maastrichtenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vriendin. En 5 Limburgse bedrijven zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Daardoor verliezen 11 mensen hun baan.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer.
11: De Brand 3-5 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Luut en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
12: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
13: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Severgram zorgt ze voor ouderen en... Mag ze het verschil? Kijk op werkenbysevergram.nl. Zorg begint bij dich.
14: Liefde voor Limburg,
2: Betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Ah, wat is dit genieten? Rick James en Super Freak.
1: L1 Vandaag.
0: Op weg naar de dinsdagavond van 24 augustus is dit LN Vandaag. Tot 7 uur, Nuits en verhalen uit Limburg. En muziek voor onderweg of met toes te komen. We gingen even kijken op de provinciale weg, de N296 tussen Rooster en Maaseik. Dan wordt gewerkt aan de rotonde en vooral in de spits Luppetaan Vas.
2: Wij komen hier maar eens één keer, hè. Voor ons valt dat mee, hè. Even wachten, half uurtje of zoiets, kan geen kwaad.
3: Ja, we wonen in Deelse Stokkam. Dus in Roosteren werken.
4: Het kost zich dat je eerder een dag.
3: Half uur.
0: Later meer reacties vanuit de file. En verslaggever Henk Hover, die wordt erbij toen Ger Bertolet, beter bekend als Ger Bataille, Toes wordt verrast met de Veldeke Overprijs.
5: Ik maak geen dingen om een prijs te krijgen.
6: Maar wel erkenning nu, toch?
5: Maar wat dit is uiteindelijk erkenning.
6: Dat de mensen zich niet vergeten zijn, Ger.
5: Ja.
0: Straks het ganse verhaal. In LN Vandaag ook het succesverhaal van een staalbedrijf uit IJsde die zo goed kunnen lassen dat de befaamde deeltjesversneller uit Zwitserland, het CERN-concern, zaken met hun gaat doen. En verder spelen we just natuurlijk, zoals u altijd, de Nuitsquiz. Maak de keuze uit drijplaten uit de Benelux in het grensgevalletje. En huurste Dave Christophe met de razendsnelle spreekbeurt.

0: Dat wordt de titel. Tony Braxton. De luisters naar LN Radio. Hen hebben we het gebruikt als isolatiemateriaal in de bouw. En door de stijgende vraag is de teelt van vezelhennep helemaal aan het opkomen. Och, in Limburg. Dan Reuver, Gert van Dag, Dave Christoffser.
1: Razendsnelle spreekbeurt. De tijd gaat nu hier.
2: Onder vezelhennep worden de variëteiten van de hennepplant verstaan die primair worden geteeld voor de vezels.
3: Maar is dit ook de hennep waarmee je rookt?
2: De vezelhennepplant werd eeuwenlang veel verbouwd. Bij veel boerderijen in Zuid-Nederland bevonden zich zogenoemde hennepakkers.
4: Eigenlijk is het gewas voor de luie boer.
2: Begin 20e eeuw verminderde het gebruik echter sterk, omdat de hennepvezel werd verdrongen door het goedkopere producten als sisal en jute.
5: Hennepvezel wordt in Nederland nog niet veel geteeld, maar is wel enorm in opkomst.
2: Nieuwe toepassingen van de hennepvezel en de ontwikkeling van nieuwe machines voor het oogsten.
5: 100 dagen geleden gezaaid, 3 weken geleden gemaaid. Nu wordt het geschud en gehakt. En dit weekend wordt het in balen geperst.
2: Leidde bijna 100 jaar later tot introductie van de vezelhennepteelt in Nederland.
4: Dat is vraag gekomen vanuit de bouw.
2: Vanaf 1994 kwamen er nieuwe hennepverwerkingsfabrieken. En in 2010 werd ongeveer 1000 hectare vezelhennep in Nederland aangeplant.
6: Waarbij we verschillende delen van de plant allemaal tot waarde kunnen brengen.
2: De vezels worden gebruikt in de papierindustrie. Combinaties van vezel- en houtdeeltjes worden verwerkt tot isolatiemateriaal in de bouw.

Easy. 4:50 is het nu. De u wel eens gevraagd, Paul, wie is het eigenlijk met de begroting van L1? Ik ken uit betrouwbare bron zeggen, het gaat goed met de begroting van L1. Maar in Den Haag, daar zit het gans vast met die begroting. Daar gaan we het straks over hebben in het grensgevalletje.

0: Alsjeblieft, zomaar dankzij die twee. Shawn Mendes en Camila Cabello. En Señorita. Het grensgevalletje, ja, daar zien we nu aan toe gekomen. Enkele dagen voordat het kabinet de begroting met brede steun in de Tweede Kamer wil presenteren, is een akkoord nog heel wijd weg. Zowel de mogelijke partners aan de linkerzij als de rechtse partijen die vinden dat het kabinet onvoldoende keuzes maakt en geen samenhangend totaalplan heeft.
1: De verschillen tussen het kabinet en PRO zijn nog steeds levensgroot. En dat betekent dat het proces muurvast zit.
2: We hebben stevige gesprekken gehad met de minister. En we zijn er nog niet.
3: Het kabinet blijft ook inzetten op dat brede akkoord met zoveel mogelijk partijen. Ja, dat houdt dan ook in dat je iedereen tevreden moet houden. Maar uiteindelijk ook dat niemand tevreden is.
0: Ja, dus duidelijk, het kabinet Jette heeft nog een hele lange en hobbelige weeg te gaan. Drie nummers over de weeg uit het grensgebied.

City to City met The Road Ahead. Peter Maffay met Über sieben Brücken musst du gehen. En uit Rotje Knor Lee Towers met Walk On. Wie van de drie wil zich huren? Laat het huren op de LN-app.

0: Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hey, Remon!
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: En minuut over half vijf, het LN Neuts met Arthur Hubbers.
10: Goedemiddag. De Maastrichtse textielbaas Ton G. blijft nog minstens een maand vastzitten. Dat heeft de Raadkamer in België beslist. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt de ondernemer uit Maastricht van betrokkenheid bij de dood van zijn partner Riet Boel. Haar lichaam werd op 20 juli gevonden in het huis waar de vrouw en de verdachte samenwoonden. In eerste instantie werd G. alleen gehoord, later werd hij alsnog aangehouden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal. Thijs H. uit Brunssum werd eerder door het Hof veroordeeld tot 22 jaar cel en TBS met dwangverpleging. In mei 2019 vermoordde hij 3 mensen, onder wie 2 op de Brunssumer Heide. Volgens de verdediging verkeerde H. toen in een psychose, maar het Hof oordeelde dat hij zich toch bewust was van wat hij deed.
11: De verdachte maakt dus allerlei afwegingen en keuzes, waaruit blijkt dat hij zich een voorstelling maakt van hoe en waar hij zijn daden het beste kan volbrengen. Uit deze onderdelen uit de verklaring van de verdachte is naar het oordeel van het Hof gebleken dat hij over voldoende capaciteit beschikte om de betekenis van zijn gedragingen te beseffen.
10: Aanleiding voor het herzieningsverzoek was een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege. Dat heeft vorig jaar een psycholoog en psychiater berispt vanwege fouten in het rapportage van de zaak van H. 5 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard door de rechtbank. 11 mensen verliezen hun baan. 7 van die banen verdwijnen door het faillissement van een bedrijf dat terrasoverkappingen maakt in Heerlen. Bij een online handel in voedingssupplementen in Roermond verdwijnen 2 banen, net zoveel als bij een sloop- en transportbedrijf in Eurmond. Verder werden ook een logistiek bedrijf en een bijbehorende holding failliet verklaard. Daar waren geen mensen meer in dienst. En de oorzaak van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam blijft onbekend. De monumentale kerk van de Roermondse architect Pierre Kuipers werd tijdens de nieuwjaarsnacht zwaar beschadigd. De politie heeft het onderzoek naar de brand afgerond, maar heeft geen bewijs gevonden voor brandstichting, vuurwerk of een andere strafbare oorzaak. Veel sporen gingen tijdens de brand verloren. En het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af en in Noord-Limburg wordt het lekker met zo'n 25 graden. In het zuiden iets kouder, het blijft vrijwel overal droog. Morgen wordt het nog wat warmer.
9: Dankjewel, Arthur.

Ja, misverstanden alum hij in de LN-studio. Shakira wordt dit. En Arthur Hubers van Neut ze zag al, oh, dat is Wakker Wakker. Nee, dat is het niet. Het is een ander nummer, zelfde ritme, maar het is Zoo. Ja. Dus er is een en ander verwarring gekomen. Dit is onmiskenbaar Linda Zijlmans. En onmiskenbaar het nummer Snel.

0: God voor de ochtend gymnastiek. Überhaupt in de sportshow heeft het
1: goed. L1 vandaag.
0: Shepard en Geronimo. Ja, Ger Bertolet, beter bekend onder zijn artiestennaam Ger Bataille, die ontving dit jaar de Veldeke Oeuvre Prize. De jury roemt zijn decennia lange bijdrage aan de Limburgse muziek en kleinkunstcultuur. 14 jaar geleden wordt Bertolet getroffen door een herseninfarct. Dat weerhield hem niet om zijn vuile culturele activiteiten te staken. Nee, hij is actief gebleven, weliswaar noodgedwongen op een liegerpitje. En gisteren wordt Ger in zijn appartement in Zevenum verrast door juryvoorzitter René Houstermans en Veldeke Limburg bestuurslid Bas Vissers.
2: Houstermans.
3: Goedendag.
2: Kom binnen. Ja.
4: Burgers, oestere kinderman, bespot.
5: We hebben als jury voltallig zich voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nachtverlimse Leed, is de Europrijs voor dich.
2: Het is me gewoon dat Veldeke nog weet dat ik leef.

0: prijs geven.
1: Ja.
0: Ja.
2: En wat denk je ervan?
0: Ik maak geen dingen om een prijs te krijgen. Ik maak vooral dingen omdat ik het niet kan laten. Nou, de toestand hoe ik me sinds 14 jaar in beving, is dat eigenlijk een proces wat ik deel met iedereen, de hersenletsel oplep. Als dat hoort, wie dat gezien worden, dan is het een compliment voor de mensen die dat verzinnen.
2: Ja, maar wel erkenning noemen, toch?
0: Ja, maar wat is dat eigenlijk, erkenning? Wat is dat?
2: Dat de mensen zich niet vergeten zijn, ja.
0: Ja.
3: De prijs werd traditioneel uitgereikt tijdens of rond de nacht van het Limburgs Leed in Venlo. Het jaarlijks dialectmuziekevenement vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 september in de Venlose binnenstad.

0: Een klassieker van de OJ's, jawel. Hey op LN Radio, Backstabbers.
1: L1.
0: Ja, we hadden straks het prachtige gevalletje, het grensgevalletje. Met drie titels, omdat het zo moeilijk gaat. De week zo lang is van Rob Jetten en zijn kabinet is het gaat om de begroting. City to City of Peter Maffay of Lee Towers. Het woord uiteindelijk Lee Towers.

Blumenthal. Lee Towers over de moeilijke weg die Rob Jetten met zijn kabinet te gaan heeft. Maar er is hoop. You'll never walk alone. Morgen weer een nieuw grensgevalletje. We

Miley Cyrus met het nummer Flowers op LN Radio. De luisteraars naar het programma LN Vandaag. We brengen dich naar de avond met muziek en verhalen uit Limburg. En straks spelen we natuurlijk ook weer de Neutsquiz met Neuts van Vandaag. Met leuke prijs, 4 tickets voor het spektakelstuk Entretien et Louvre van Cirque Leroux. Die zien te zien op 3 september op Cultura Nova in Heerlen. Niet te missen, dus niet te missen, LN Vandaag.

0: Jox en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
2: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
1: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Drie verdachten van een groepsverkrachting 2 jaar geleden in Maastricht blijven hun rechtszaak achter tralies afwachten. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. De Maastrichtse textielondernemer Ton G. blijft nog een maand vastzitten in België. De Maastrichtenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vriendin. En 5 Limburgse bedrijven zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Daardoor verliezen 11 mensen hun baan.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Ter Holen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit tot...
11: Je krijgt van mij geen glaasje water. Dus even kijken wie de situatie is. Op de weg op de A76 in zuidelijke richting... bij de Duitse grens tussen knooppunt Kundelberg... en die Duitse grens moest er rekening houden met meer dan 6 minuten vertraging. Dan heb je nog de N276 in zuidelijke richting... tussen Limbricht en de aansluiting met de N297, moet ik zeggen. Meer dan 10 minuten vertraging. Heb je die verkeersinformatie voor us, een file of misschien een flitser? Laat het even weten op de LN-app. Geven weer het weer door. Op de radio.
12: Hey Frank.
13: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
12: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
13: Oh ja, joh.
12: Gereedschapkist, meterkast.
13: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
12: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
13: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
14: Top! Jij blijft Bob.
12: Maf Kees.
13: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
15: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven... met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
16: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre... van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht... op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
15: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
17: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Ja, ik hoop altijd op weg naar de avond. Maar Lionel Richie, die gaat nog een stap weer. Deze zit al midden in de nacht met All Night Long.
1: L1 Vandaag.
0: Met het nieuws van vandaag. Venlo is een van de drie kanshebbers op de titel Sportgemeente van het jaar 2024-26. En daarmee is Venlo de enige Limburgse gemeente. De andere kanshebbers, dat zien de Brabantse gemeentes ‘s-Hertogenbosch, Den Bosch nog wel genoemd, en Valkenswaard. De verkiezing wordt georganiseerd door de vereniging Sport en Gemeente. Volgens de jury van die organisatie onderscheidt Venlo zich met de aanpak Venlo Fit, waarin sport wordt ingezet als aanjager van gezondheid, participatie, leefbaarheid en hoe goed de mens het kin hebben. Zo, zoene werd. Ik ga er even moeilijk met Jaap Litjes, heer is van de gemeente Venlo, het hoofdteam Sport en Bewegen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, wie niet hebt uitgehuurd van de nominatie?
2: We zijn vorige week donderdag geïnformeerd dat we bij de laatste drie zoten. En afgelopen maandag is het nieuws naar buiten gekomen via de VSG.
0: Goed zo. Heel blij natuurlijk, hè, want dit is wel een felicitatie weer dat ze bij de laatste drie zit.
2: Zeker, dat is absoluut een mooie waardering van het landelijke platform voor het werk wat wij in Venlo doen, samen met al onze partners en verenigingen. Dus ja, dat is zeker een hele mooie waardering.
0: Ja, het draait hem wat de jury betreft bij u een Venlo Fit. Dat is werkelijk zo apart. Vertel me eens wie dat zit.
2: Ja, eigenlijk hebben we Venlo Fit in het leven geroepen om zeg maar naar buiten toe uit te strollen wat we willen. Dus we willen eigenlijk een fitter Venlo, dus meer mensen in beweging, gezonder laten opgroeien. En door mij zien we als gemeente zeg maar naar buiten gegaan met Venlo Fit. Dus in principe, Venlo Fit is geen entiteit, het is meer een merk naar buiten.
0: Maar goed, wat helpt het in? Wat
2: Ja, wij brengen Venlo neer in beweging. Van jong tot oud, van 0 tot 18 op het onderwijs, bij verenigingen. We exporteren een zwembad waar op jaarbasis 150.000 bezoekers komen. We exporteren alle sporthallen en gymzalen waar we zoveel mogelijk mensen laten sporten. En we doen vooral projecten en activiteiten met van allerlei partners. Met ziekenhuis, met huisartsenpraktijken, met zorginstellingen. En we proberen de openbare ruimte zo beweegvriendelijk mogelijk in te richten, zodat mensen ook lekker buiten kunnen gaan sporten.
0: Ja, mijn meneer Litjens, ik ken meerdere activiteiten op deze manier in gemeentes in Limburg. Dit moet niet zien, anders dan zit die jury niet van Venlo is the place to be.
2: Ja, dat klopt. Dat is altijd lastig om voor zichzelf op te scheppen natuurlijk. We zien wel van een aanpak die maatschappelijke impact genereert. Dus we zien wel met een methode bezig voor BW impact kunnen meten. En door mij ook vooral een aantal interventies te doen die echt bewezen effectief zien. Dus we doen niet zeg maar om dingen te doen, maar de dingen die we doen, doen we goed en die hebben effect. En dat zien we bij in Nederland wel vooruitstrevend. En we hebben een aantal innovatieve projecten, waaronder de gezonde basisschool van de toekomst, ooit begonnen in Landsgraaf.
0: Jazeker.
2: Die is in Venlo inmiddels bij 12 scholen, lukt dat project. En door zien we landelijk ook wel een van de gemeentes worden dat traject het meest goed loopt. Ja. Dus daar zien we ook wel trots op.
0: Ja, dan heb je dat succes dus een beetje aan de gemeente Landsgraaf te danken.
2: Ja, zeker. Dat, beter goed gejat dan slecht verzonnen, zeggen we altijd. Hè. Dus,
0: En dat hebben we al flink doorontwikkeld. Maar dan is het dus het goede verschil bij u dat je ook heel goed met wat de resultaten zien van al die activiteiten die je gedaan om in beweging te krijgen en gezond te maken.
2: Ja, en dat doen we middels...
0: Hoe zie ik dat al in Venlo? Heb je daar concrete resultaten van?
2: Ja, we hebben wel wat resultaten. Het is dus landelijk zeg maar dat het aantal leden bij sportverenigingen toch wel dalende is. In Venlo is die dalende trend de afgelopen jaren omgeslagen door een licht stijgende trend. Dus we zien daarin wel meer lidmaatschappen. Dus dat is eigenlijk wel tegen de trend in. En we zien een duidelijke vooruitgang op de beweegnorm en een aantal andere indicatoren. Dus daarin, daar hebben ze landelijk ook wel gezien. Vorig jaar hebben we het VSG-congres georganiseerd in Venlo. En we een aantal projecten en resultaten kunnen laten zien. En toen is ze ook wel onder de indruk geraakt van wat er in Venlo gebeurt en wie we dat aanpakken.
0: 23 september werd bekend of Geer nummer 1 zit. Andere kanshebbers, ik zag het al, dat zien Den Bosch en Valkenswaard. Zien dat stevige tegenkandidaten?
2: Zeker. Den Bosch staat al jaren bekend als een echte sportstad. En hebben ook al eerder een keer gewonnen. En Valkenswaard timmer ook aardig aan de weg. Dus we zien die gemeentes ook op landelijke bijeenkomsten regelmatig. Dus ja, dat zijn zeker stevige concurrenten.
0: Ja, het wordt nog spannend, 23 september.
2: Absoluut.
0: Goed zo. Jaap Liesjes, hoofd Team Sport en Bewegen van de gemeente Venlo. Heel hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: Een nummer dat blijft plakken, Your Stick Season van Noah Kahan.
1: L1 vandaag.
0: Ja, lange files op de provinciale weg, de N296 tussen Roosteren en Maaseik. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden daar aan de rotonde. Vooral in de spits is het aan aanschuiven. Toch lieken de meeste lui er gans rustig onder te blijven.
2: Ja, het werk moet gebeuren, hè. Dus daar moeten we maar begrip voor hebben, hè.
3: Wij komen hier maar eens één keer, hè. Voor ons valt dat mee, hè. Even wachten, half uurtje of zoiets, kan geen kwaad.
4: We hebben geduld, gelukkig. We wachten eventjes, heel rustig aan.
5: Wist u dat die opstopping hier was?
4: Ja, we hadden het net gezien, maar dat het zo lang was, dat hadden we niet gezien.
5: Maar ja, als je elke dag moet komen.
3: Ja, dat is andere, iets anders, hè. Ja. Maar wat doe je eraan? De werken moeten doorgaan, hè.
5: Want wie vervelend is dit?
6: Heel erg, moet ik zeggen. Ja, ik kom hier niet heel graag, maar ik wil even tanken. En ik had van mijn veepolen. En nu steeds hier te wachten elke keer. En dus nu hier, de laatste keer waren het veel de brug.
5: Hoe lang sta je hier te wachten?
7: Ik denk een half uurtje zoiets, denk ik wel.
8: Normaal ben je een kwartiertje daar, nou 35, 40 minuten.
9: Ja, half uurtje, drie kwartier misschien.
8: Ja.
9: Dan ben ik klaar. Ja.
5: En dat is het nu waard, een half uurtje, drie kwartier wachten om een volle tank te hebben.
9: Ja. Ja.
5: Stel je voor, dan moest je iedere dag langskomen.
7: Ja, dan, dat moeten we, ja.
5: Ja. Ja. Want hoe moet je rijden?
7: Ja, we wonen in Deelse Stokken. Dus,
10: in Roosteren.
7: Ja. In Roosteren werken, ja.
5: Wat kost zich dat je iedere dag?
7: Een half uur.
5: Goed snel.
7: Ja, ja, dank je. Hoi, hoi.
0: Ja, ze zien er allemaal gelaten onder, die lui bij in en rond Roosteren, die iedere dag in de file moeten staan. Dit was een bijdrage van Maurice Jesse. Dit verhaal en andere verhalen uit Limburg zuusten natuurlijk op onze site l1nieuws.nl.
1: L1 vandaag met Paul Verstegen.
0: En dit is Frans Pollux met Een Beetje Is Genoeg. Ja!

0: einde is wel verrassend, hoor. Frans Pollux, Oet Venlo natuurlijk, een bietje is genoeg.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Hoera, hoera, Limburg staat weer bovenaan. We doen het hartstikke goed. We zien gezond bezig. Ja, althans, zo liek het een beetje. 4 tickets voor het spektakelstuk Entretien et Louvre van Cirque Leroux. Op 3 september tijdens Cultura Nova in Maastricht. Voor degene die het snelst en met het goede antwoord kunt op de volgende vraag. Boemet staat Limburg aan de top. Het geluid op de achtergrond moet ik een beetje helpen. Wat is in deze provincie dusdanig gedaald dat uitpoliticus Fred Teven zich zorg maakt?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1.

0: Prachtige naam heet zo nog. Stella Lefty Edson. Dit was Boston. Voor ons zo meteen even plaats maken voor het allerbelangrijkste, namelijk het Limburgse Neus. Juste Zoe van Arthur Hubers.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
1: Toro Zero Turn Maaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Het LN Nuits met Arthur Hubers.
11: Goedemiddag. Drie verdachten van een groepsverkrachting 2 jaar geleden in Maastricht blijven hun rechtszaak achter tralies afwachten. Vandaag was er een voorbereidende zitting in de rechtbank van Maastricht. Het drietal zou in oktober 2024 een studenten van haar fiets hebben getrokken en in een pand hebben verkracht. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. 5 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard door de rechtbank. 11 mensen verliezen daardoor hun baan. 7 van die banen verdwijnen door het faillissement van een bedrijf dat terrasoverkappingen maakt in Heerlen. Bij een online handel in voedingssupplementen in Roermond verdwijnen 2 banen evenveel als bij een sloop- en transportbedrijf in Eurmond. Verder werden ook een logistiek bedrijf en een bijbehorende holding failliet verklaard. Daar werkte niemand meer. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal. Thijs H. uit Brunsum werd eerder door het Hof veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging. In mei 2019 vermoordde hij 3 mensen, waaronder 2 op de Brunsumer Heide. Volgens de verdediging verkeerde H. toen in een psychose, maar het Hof oordeelde dat hij zich toch min of meer bewust was van wat hij deed.
12: De verdachte maakt dus allerlei afwegingen en keuzes, waaruit blijkt dat hij zich een voorstelling maakt van hoe en waar hij zijn daden het beste kan volbrengen. Uit deze onderdelen uit de verklaring van de verdachte is naar het oordeel van het Hof gebleken dat hij over voldoende capaciteit beschikte om de betekenis van zijn gedragingen te beseffen.
11: Aanleiding voor het herzieningsverzoek was een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege. Dat heeft vorig jaar een psycholoog en psychiater berispt vanwege fouten in hun rapportage in de zaak van Thijs H. En Max Verstappen mag binnenkort laten zien of hij in 1 race 100 tegenstanders kan inhalen. Op het circuit van Silverstone wordt Max vs. 100 georganiseerd. Daarom mag de viervoudig wereldkampioen uit Limburg nog eens laten zien wat hij kan doen in een kart. Hij start achteraan en mag proberen 100 tegenstanders in beperkte tijd te passeren. De race is op 16 september live te zien op verschillende kanalen. En het weer. Vandaag was het bewisselend bewolkt en zonnig met de meeste zon in het noorden van de provincie. Daar werd het zo'n 25 graden. In Zuid-Limburg werd het iets koeler. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen iets warmer.
10: Dankjewel, Arthur. En weer gewoon weer kijken naar de situatie op de weg natuurlijk. Op de N276 in noordelijke richting tussen Limburg en de aansluiting met de N297. Zo'n kleine 10 minuten vertraging. Andere kant op in zuidelijke richting. Ook bij de afslag Sittard een minuut of 8 vertraging. Dan de N278 in noordelijke richting. De aansluiting met de A2 Alfred Maastricht-Cannen. Dan moest de rekening houden met zo'n 8 minuten vertraging. Heb je een file gezien of een flitser? Laat het dus weten via de LN-app. Geef er weer door op de radio.

0: Girl Crazy.
1: L1 vandaag.
0: Sjoen Nuis van een bedrijf uit IJsden, die heeft een prestigieuze opdracht in de wacht geslept van het Zwitserse concern CERN. Dat onderzoeksinstituut is vooral bekend van de deeltjesversneller. Het stijlbouwbedrijf uit Zuid-Limburg wist de aandacht te trekken naar werkzaamheden voor de Einstein-telescoop. Eigenaar Jan Lamkin is razend enthousiast.
2: Nou, daar ben je heel trots op natuurlijk. Maar de trots komt vooral van de mensen. Want ook de mensen in de werkplaats hebben dingen bedacht. Hoe gaan we die kraak maken? Hoe kunnen we dat het beste lassen? We doen met de lassen allerlei testen met de laserlassen, ook met het conventionele lassen. Er komt een nieuwe spirit in het bedrijf. Dus iedereen wordt er eigenlijk blij van. Je kreeg de aandacht van de professoren van de RWTH in Aken, maar ook van CERN. Mensen komen hier in de werpers kijken. Nou, dat geeft wel een hele goede vibe. Waardoor we best wel denken ook voor bedrijven een goede toekomst hebben. Als het project hier in Limburg straks maar doorgaat.
0: Ja, ze zitten daar duidelijk in de lift omdat ze dus heel goed kunnen lassen. En dat is voor dat onderzoeksbureau CERN zeer belangrijk voor het maken van instrumenten. Ook dit nieuws kunt te lezen op l1nieuws.nl.

0: Paul Miskimba, Justin Timberlake met Like I Love You. Ja, de grote natuurbrand in de Boshuizerbergen in Oostrum deed maakt dan wel helemaal oet zien. En het gebied is nog altijd voorlopig verboden terrein. Maar toch mocht verslaggever Kim Langeslag er een kiekske gaan nemen. Moest ze wel een helm met nemen. En ze wordt begeleid door Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
1: Henk, je hoort het gekraak onder je voeten. En dat is geen vers gras natuurlijk wat we horen. Dit is allemaal zwart geblakerd. Kun je eens vertellen hoe het er hier uitziet?
2: Ja, eigenlijk volledig zwart zou ik bijna zeggen. Er zitten wat gele plukjes tussen van het stuifzand waar we hier in zitten in de Boshuizerbergen. Ja, en dat is het zwart van de brand.
1: Ja. Maakt je dit verdrietig?
2: Ja, ik denk dat hier niemand vrolijk van wordt. En als je het hier ziet, hoe het er nu uitziet, en zeker die jeneverwestruwelen zijn vaak zelfs tot het laatste dennen sprietje afgebrand. Ja, dat maakt verdrietig, jazeker.
1: Je ruikt het ook, hè?
2: Ja, en dan is het, nu valt het eigenlijk wel mee. Want zeker toen het nog wat meer, nog het warmer was en wat smeulde, ja, dan is het bijna niet te harden.
1: Nee. Henk, wij lopen nu alleen in dit gebied. Maar we zagen net allemaal borden hangen. Het is afgezet. Waarom mogen mensen niet naar binnen?
2: Nou, het is vooral veiligheid. Het heeft te maken met vallende takken. Dat ligt denk ik voor de hand. Maar de temperatuur in de bodem is heel hoog geweest. Dat houdt in dat die wortels om die bomen en struiken, die zijn allemaal verschroeid. Dus die staan op kiepen voor een aantal. Ja, en dat kunnen wij van de buitenkant niet zien. En dat is iets wat eerst gecontroleerd moet worden voordat wij eigenlijk weer veilig mensen kunnen toelaten.
1: Ja, want ja, we hebben allebei een helm op. Dat is dus om eventueel vallende takken op te kunnen vangen. Wanneer mogen mensen weer naar binnen hier? Om te kijken wat hier is gebeurd.
2: Ja, dat is denk ik een lastige. Een hele moeilijke. Kijk, wij zijn nu bezig om allerlei zaken te regelen. Wij kunnen het pas opstellen als het veilig is. Ga rustig uit van een week of 4 tot 6. Ja. Die we nog echt bezig zijn om eerst alle maatregelen te treffen die nodig zijn om het publiek weer veilig toe te laten. Ja. Het is wel de bedoeling dat we mensen uit de buurt, mensen die ook geholpen hebben, om die al eerder uit te nodigen in september, om die gericht gewoon een aantal plekken te laten zien. En die gaan we nog uitnodigen. Het zijn mensen bijvoorbeeld uit Oostrum.
1: Ja, maar nog heel eventjes een klein rondje. Want ja, het is echt een maanlandschap.
2: Ja.
1: Kijk uit, want je valt bijna over de zwarte uitstekende takken hier. Ja, heel verdrietig. Maar is er ook een bepaalde hoop in dit gebied?
2: Ja, zeker. Ik denk dat iedereen daar een beetje hoop uit put. We staan hier dicht bij een plekje waar gewoon nog een struweel hei staat met jeneverbes midden in het afgebrande gebied. Ook in de randzone staan echt nog wel jeneverbessen. Ja, dat is dan de basis waarmee we weer verder moeten. Ja. En dat gaan we ook echt doen. Dus daar zijn we echt met volle overtuiging gaan we daar weer mee aan de slag.
0: En dat zag Henk Heiligers van het Limburgs Landschap tegen onze verslaggever Kim Langeslag. De natuur die herstelt zich wel. Het kump wel goed, is eigenlijk een beetje de boodschap. Nou, dat is goed neus om dat te huren. Wilt u dit ganse verhaal nog even gans nakijken? Ga dan naar onze site l1nieuws.nl. Vind graag alle andere verhalen uit Limburg met Leefde voor Limburg. Oh, dit is ook mooi. Hij gisteravond met God tegemoet. Net

0: Natalie Cole. And this will be...
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, we hebben een feestje. Limburg staat weer bovenaan. We doen het hartstikke goed. We zijn gezond bezig, althans zo lijkt dat een beetje. 4 tickets voor het spektakelstuk Entre Chien et Louvre van Cercle Le Roux. Op 3 september tijdens het Cultura Nova in Maastricht. Die zien voor diegene die het snelst met het goede antwoord kunt op de volgende vraag. En die vraag is heel simpel. Boemet stond weer aan de top. Het geluid op de achtergrond moet ik een beetje helpen. Wat is in deze provincie dusdanig gedaald dat aardpoliticus Fred Teve zich zorg maakt? Laat het de zuren.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Volgens justitie is er een duidelijke link tussen de kofferbakmoord in de zomer van vorig jaar en een brutale roofoverval in Duitsland. Het OM wil nu kijken of die zaken samen behandeld kunnen worden. 5 Limburgse bedrijven zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Daarbij verliezen 11 mensen hun baan. En Max Verstappen gaat komende maand in een kart proberen om tijdens 1 race 100 tegenstanders in te halen. Die stunt op het circuit van Silverstone wordt op 16 september verreden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden.
11: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
12: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Lekker de avond in met Two Brothers on the Fourth Floor. En Dreams.
1: Alleen vandaag.
0: Met Neuts en Verhalen uit Limburg. In Lottum langs de Mos stond een veld vol met henneplanten. En dat is niet bedoeld voor de legale wietteelt in ons land, maar het zijn de grondstoffen voor industrie. En omdat hennep snel groeit en al één jaar alweer gerooid kan worden, is het een hele schoene bijvangst voor de boeren. Biobased-bouwer Nick Heren en hennepboer Rob de Boer kregen vandaag bezoek van verslaggever Ruud van Broekhoven.
2: Kan je je voorstellen dat mensen toch vreemd opkijken als ze hier voorbij komen?
3: Ja, dat kan ik zeker. Eigenlijk dezelfde naam, maar ja, dit is toch net een andere plant waar je iets anders mee kunt doen.
4: De grondstof voor bouw en textiel van de toekomst in onze ogen. Met dit materiaal, de stromen die daaruit ontstaan na het verwerkingsproces. Ja, we proberen eigenlijk allerlei mooie producten te maken die iets beter voor het milieu zijn dan kunststofvezels.
5: Nick en Rob hebben elkaar gevonden. Nick bouwt stallen, maar ziet de vraag langzaam maar zeker teruglopen. En Rob is boer en zoekt een gewas waar hij ook in de toekomst nog een goede boterham mee kan verdienen.
3: Ik hoop het wel ooit een grote henneboer te worden.
5: Maar zover is het nog niet. Het proces gaat nog mondjesmaat, maar de ondernemers zijn hoopvol.
4: Ja, absoluut. Iedereen weet natuurlijk de uitdagingen waar we voor staan in de wereld tegenwoordig. Klimaatverandering. En eigenlijk uit de geschiedenis weten we dat vezelhennep gigantisch geschikt gewas is daarvoor.
2: En dit is het, hè?
4: Ja, dit is inderdaad het isolatiemateriaal. Dat klopt. Ja?
5: De eerste isolatiewanden met Limburgse hennepvezels zijn een feit. Al dromen ze hier stiekem van meer.
4: Ja, we willen natuurlijk zoveel mogelijk huizen isoleren. Maar het gaat de komende jaren gaat het waarschijnlijk om enkele tientallen per jaar. Wat we steeds verder willen uitbouwen.
0: Dit was een bijdrage van Ruud van Broekhoven.
1: L1 Vandaag met Paul Verstegen.
0: En dit rijdt nu muziek van niemand minder dan Agda en de Munnik. Als ik je weer zie.
6: Niet gezien.

0: Met de vrienden van de Amstel Live. Daar hoorde je Agda en de Munnik. En als ik je weer zie.
1: L1 Vandaag.
0: We gaan even kijken naar het nieuws wat voor ieder vandaag op de radio hebben gelaten huren. Dat is onder andere het verhaal van accordeonist Dwayne Verheijden. Die veroverde Mexico met zijn Tex-Mex muziek. En nu speelt er met zijn band Dwayne in het dialect.
2: Die schreef nu eigen nummers. En dan in het Limburgs. En moet ik zeggen, ook wie een van onze eerste singles, Tom is altijd te laat bijvoorbeeld. Of Limburgs is mijn bloot. Dat is toch het gans anders als wat ik gewend ben. Maar ik heb het zelf geschreven, dus het is 100% Dwayne. Wel, maar goed, de Tex-Mex, ik bedoel, de meneer van accordeon spelen is niet verhangerd.
0: Het ganse gesprek met Dwayne Verheijden is te huren in de podcast Onder Veer Ogen. En te vinden natuurlijk op onze website l1.nl. Landgoed Overst in Voelender deed met aan een proef van de Universiteit Wageningen voor de bestrijding van de Suzuki fruitvlieg. Sorry. En die vlieg is heel moeilijk te bestrijden en kan een oogst helemaal tot een ramp maken.
3: We waren bezig met de oogstvoorbereiding. We lopen woensdag door de wijngaard. Alles ziet er perfect uit. Zaterdag gepland voor de oogsten. En wat gebeurt er? Je pakt de druiven vast en het sap loopt gewoon door je handen weg. En op dat moment dan denk je echt van wat hebben wij vredesnaam fout gedaan. Want toen wist ik nog niks van de Suzuki-vlieg af. Ik wist wel dat hij er was, maar voor de rest kenden wij hem niet. En de gevolgen waren echt dramatisch. Al ongeveer 70% van alle dorpvelder was verloren. Konden we niet gebruiken.
0: Ja, de win kosten ze dus op hun boek schrijven. Het tekort aan vrijwilligers begint bij verschillende kinder- en zorgboerderijen in Maastricht buurlijk te knellen. Bij aan de knupkes zien er bijvoorbeeld nog maar 4 dierenverzorgers en een paar jaar geleden waren dat er 10. Zeet Rick Stultjens van de boerderij.
4: Toen deze boerderij in de jaren 80 is opgericht, toen zijn er ook heel veel vrijwilligers bijgekomen en die hebben eigenlijk tot nu altijd heel goed gewerkt. Maar ze worden ook ouder, kunnen het werk niet altijd meer even goed aan. En daarom zijn we dus op zoek naar een aantal jonge, nieuwe vrijwilligers.
0: En dit wordt allemaal vandaag te huren bij...
1: Dit is L1.

0: Chic voor de avontuur. Plaats hier de jaren 80. Spendo Ballet en Gold.
1: L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja, ik moet zeggen dat Van Eek bepaald goud hebben in een prijzenpakket, maar wel 4 tickets voor het spektakelstuk Entre Chien et Loup van Cirque Leroux op 3 september tijdens Cultura Nova in Maastricht. Maar dan moet wel de vraag beantwoord worden die ik had gesteld. En ik had er nog een beetje hulp bij genald. Ik had het laten huren. En misschien dat aan lui denken, oké, daar zou ik het met kunnen doen. Dat kan bijdragen aan een steuntje aan het goede antwoord. Het ging erom, verhaal het gans goed gedaan. Dat wou neus op lnnieuws.nl. We hebben het zo goed gedaan dat uitpoliticus Fred Teven zich zorg is gaan maken. En de vraag is, wat is dat? We hebben contact met Petra Ottenheim. Dag Petra.
2: Hallo.
0: Ja, we hadden natuurlijk een moeilijke vraag gesteld. Maar die was de allereerste met een antwoord waarvan ik dacht, moah, dat zou het misschien wel eens kunnen zien. Want de vraag wordt dus, wat hebben we dan zo goed gedaan? En wat is dan die antwoord?
2: Nou, dat de mensen dat over de grens kon halen in Limburg.
0: Ja. Maar waarom kon voor het beer holen over de grens?
2: Omdat zo niet zoveel accijns op het beer is als hier in Nederland.
0: Ja, en wat betekent dat voor de verkoop van het beer hey?
2: Ja, dat het hier heel gedaald is hier in Limburg. Dat we doen aan de grens zitten en dat we zowel naar België kunnen gaan als naar Duitsland kunnen gaan. Waar het stukken hier gelekt.
0: Dus weer zien kampioen is het geit minder bier drinken. Althans, verkopen dus.
2: Nou, niet minder bier drinken. We mogen het ergens anders halen.
0: Dat is helemaal goed, Petra. Vanuit de proficiat.
2: Dankjewel.
0: Die heb je de keertjes gewonnen voor Cultura Nova. Petra, met wie gesten dan het ook?
2: Ik gewoon sowieso met de menstruin. En misschien dat nog even van de kinger met geest.
0: Nou, ik wens je in ieder geval alvast heel veel plezier. Zet even op de app die adresgegevens. Dan kunnen we zo snel mogelijk Eskin de kaartjes naar je toe schikken. Is dat goed?
2: Ja, dat is prima.
0: Goed zo. Goedenavond nog en bedankt voor het meedoen.
2: Dankjewel.

0: Opmerking is er toch John Tana met Trekzak geflirt met die man. Als ze het letse neus weten hoe het Limburg moest, even blijven luisteren naar LN. Zometeen Arthur Hubers met het LN Neus.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Bijna 6:30, het laatste LN uit Zuurste van Arthur Hubers.
8: Goedenavond. De politie heeft vanmiddag 6 Limburgers opgepakt op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. De politie meldt dat verschillende panden zijn doorzocht. Designerdrugs zijn verdovingsmiddelen die qua werking lijken op bestaande drugs. Daardoor is het effect op gebruikers vaak onvoorspelbaar. Op dit moment loopt er een grote rechtszaak tegen de 3 mensen achter het Limburgse bedrijf Funcaps dat handelde in vergelijkbare middelen. Justitie brengt Funcaps in verband met meer dan 20 sterfgevallen. 5 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard door de rechtbank. 11 mensen verliezen daardoor hun baan. 7 verdwijnen er bij het faillissement van een bedrijf dat terrasoverkappingen maakt in Heerlen. Bij een online handel in voedingssupplementen in Roermond verdwijnen 2 banen, evenveel als bij een sloop- en transportbedrijf in Eurmond. Verder was ook een logistiek bedrijf met de bijbehorende holding failliet verklaard. Daar werkte niemand meer. Het herzieningsverzoek dat advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal. Thijs H. uit Brunsum werd eerder door het Hof veroordeeld tot 22 jaar cel en TBS met dwangverpleging. In mei 2019 vermoordde hij 3 mensen, onder wie 2 op de Brunsumer Heide. Volgens de verdediging verkeerde H. toen in een psychose, maar het Hof oordeelde dat zich toch min of meer bewust was van wat hij deed.
9: De verdachte maakt dus allerlei afwegingen en keuzes, waaruit blijkt dat hij zich een voorstelling maakt van hoe en waar hij zijn daden het beste kan volbrengen. Uit deze onderdelen uit de verklaring van de verdachte is naar het oordeel van het Hof gebleken dat hij over voldoende capaciteit beschikte om de betekenis van zijn gedragingen te beseffen.
8: Aanleiding voor het herzieningsverzoek was een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege. Dat heeft vorig jaar een psycholoog en psychiater berispt vanwege fouten in de rapportage in de zaak van H. En Max Verstappen mag binnenkort laten zien of hij in 1 race 100 tegenstanders kan inhalen. Op het circuit van Silverstone wordt Max vs. 100 georganiseerd. Daarin mag de viervoudige wereldkampioen uit Limburg nog eens laten zien wat hij kan in een kart. Hij staat achteraan en mag proberen de 100 tegenstanders in beperkte tijd te passeren. De race is op 16 september en is live te zien op verschillende kanalen. En het weer, net als overdag, vanavond half tot zwaar bewolkt maar droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het zomers warm en zelfs benauwd met lokaal tot 27 graden. Opnieuw blijft het vrijwel overal droog.
7: Arthur, dankjewel.

0: Marie met Tattoo.
1: Alleen vandaag.
0: Met een schoenvrouw uit Limburg. Ja, de Scholle die zien weer begonnen. Gisteren wordt er nog beuker opgehouden, dat soort zaken. Maar vandaag is het toch weer voor de echt. En Veer fietste met een bruklasser Ise Breugels.
2: Ik ben Ise. Ik ga vandaag voor de eerste keer naar de middelbare school. Ga je met me mee?
3: Bicycle.
2: Ik ga nu atheneum doen op Trivianum. Ik vind het wel spannend, maar ik heb er ook echt super veel zin in. En we hebben al een introductiemiddag gehad en daar hebben we wel een leuk groepje vriendinnen leren kennen. Links. En heel goed in links en rechts. Vandaag hebben we een beetje een introductiedag opnieuw, maar dan zeg maar echt in de klas. En krijgen we heel veel informatie over onze laptop en magister en die dingen. Het leukste wat vind ik er dan denk ik handvaardigheid. En wiskunde lijkt me echt super moeilijk. Ik ben zelf heel erg gepest geworden in groep 3 tot en met 7. En ik hoop dat dat op de middelbare school wel echt anders is.
4: Wat heb je daar over gehoord van andere mensen?
2: Nou, dat het gewoon super leuk is dat je op het begin wel echt moet wennen. Maar daarna is het echt super leuk.
5: Oversteken. Kijk of er een auto komt. Komt geen auto. Oversteken.
2: Dat was het dan. En nu ga ik aan mijn eerste dag beginnen.
0: Zo, die komt er wel. Ise Breugels, die fietste voor de eerste keer naar de middelbare school. Zit in de bruiklas. En die heeft natuurlijk alle verwachtingen ervan om er het chiques van te maken. Dit is allemaal terug te zien ook op onze socials. Dat wil zeggen Instagram, Facebook en natuurlijk TikTok.

0: Opa Light heet dit van Taylor Swift. Ja, in LN Vandaag hebben we van nu even een onderwerp in de rubriek van Dat kind toch niet woer zien. Moet je zich voorstellen, de kinderen van Leij en Door Peters uit Beringen, die zien vandaag samen precies 1100 jaar geboren. 1100 jaar, ja. En dat vreugt natuurlijk een feestje. 13 van de 14 kinderen die kosten daar vandaag bij aanwezig zien.
1: Drie, vier keer per jaar komen we nog bij elkaar. En dan doen we het meestal al vrij vroeg op de dag met een brunch ergens. En dat zijn altijd gezellige bijeenkomsten.
2: We hebben altijd samen opgetrokken. De ene hielp de andere. En zo zijn we groot geboren.
1: Bij de Petersen hoeven niet per se lekker te zijn. Het is wel heel belangrijk dat er heel veel is.
3: Ik ben nummertje 13. Ik was altijd het ongelukskindje in de rij.
4: Hoe is het om zoveel broers en zussen te hebben?
3: Ik heb dat altijd heel leuk gevonden.
2: Alle 14 kinderen zijn getrouwd. Hebben allemaal kinderen gekregen. En ja, dat is de mooiste tijdstip geweest.
3: Als we zondags gingen eten, die knieën, de dikke batsen, die waren er al lang uit voor de ding in de beurt was.
5: Het is alweer ruim 7 jaar geleden dat wij ons duizendjarig verjaardag hebben gevierd met z'n allen.
4: Ik heb er wel leuke broers en zussen over gehoord.
3: Ja, moesten kijken wat die schoen stel. Prachtig toch?
0: Ja, chic, goed gezin, vuil kinger. 1100 jaar zien ze samen geworden. De kinger van Leij en Door Peters uit Beringen. Gefeliciteerd. En bij die felicitaties zit natuurlijk ook muziek. Ja, die hebben we voor. Chique muziek bij LN. Kwartier voor 7. Muziek uit Engeland van een paar muzikanten die heel goed zien op de synthesizers en zo. Maar ook heel goed zien in het maken van prachtige melodieën. Ik heb het natuurlijk over de Pet Shop Boys. Ze zien het huren bij LN vandaag. Dit is Suburbia.

Jongens, ik heb gewoon zin. Gewoon trakteren op muziek. Gaf u de Pet Shop Boys met Suburbia. Maar er is natuurlijk nog veel meer. En die familie Peters, ja, 1100 jaar uitweuren, dat is toch wel een chique prestatie. Daar mag best wel get me aan tractatie tegenover staan. Helemaal mee eens. En daarom, nu, de Janse Baggerband, Oetzusteren, met het prachtige Paradies.

Janssen Baggerband. Met het prachtige Paradies op LN Radio. Ja, en die zei net op onze website nog een laatste bericht stond. Dat heeft alles te maken met het LVK van januari volgend jaar, zullen we maar zeggen. Gisteren wordt al bekend dat de locatie nog niet duidelijk is in Weert. Dat ze dan nog niet uitzien. En vandaag spreken we met Roel Flory. Die is de maan van het LVK, van de stichting. En die zegt, jongens, we weten inderdaad nog niet hoe we precies gewoon settelen. Maar maak u absoluut geen zorgen. Het kump gans goed. Nou, daar komen we dan nog maar helemaal op af. Ganse vooral zuster natuurlijk op onze uitsite l1nieuws.nl.

Pharrell Williams, Robin Thicke. Samen Blurred Lines, heel op. En LN Radio, LN Vandaag. Dat zit erop. Ik dank Dave Christophe voor de productie vandaag. Morgen om 4 uur is er weer een nieuwe aflevering van LN Vandaag.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luisteren L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
3: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
2: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 6 Limburgers zijn vandaag opgepakt voor de handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Verschillende panden zijn daarbij doorzocht. Volgens justitie is er een duidelijke link tussen de kofferbakmoord in de zomer van vorig jaar en een brutale roofoverval in Duitsland. Het OM wil nu kijken of die zaken samen behandeld kunnen worden. En Max Verstappen gaat de komende maand in een kart proberen om tijdens 1 race 100 tegenstanders in te halen. Die stunt op het circuit van Silverstone wordt op 16 september verreden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
17: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
16: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht, en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

jij hem al? De L1-app? Download hem nu en luister altijd en overal naar L1. WhatsApp rechtstreeks met L1 Radio via de L1-app. Download hem nu.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord-supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor ons supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekend gemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon en 23 tot 27 graden.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal.